0: matige noordwestenwind en het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Mart Radio, Jubos Kopulos uit Amsterdam naar Kontreng. En voor mijn ondersteun, maar aan uw biggie weer biggie. Maar ook abio jepi van nodu. Want alles zei, er bar no to no no. Unek is subsidie, not not dus jepi pay my jepi.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Dit is Mart. Het station van Skopdoro Broco. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Yanda. Kanta Amerika. Psalmochtend. En Dadra. Uwa Aksi Uwa Sani. Is Mart. Na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het Dona Unumoro. Aan Dona You. Luku, say you can do. Een status apart. Dit is Mart.

0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft daar volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind en het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Hier volgt een speciale bekendmaking. Als gevolg van het zware onweer van het afgelopen weekend heeft het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam waterschade opgelopen. Door het onderlopen van de werkruimten is de consulaire dienstverlening tijdelijk verstoord. Personen die een afspraak hadden voor consulaire diensten worden vriendelijk verzocht de nadere berichtgeving van het consulaat-generaal af te wachten. Zodra de dienstverlening volledig kan worden hervat, zullen betrokkenen hierover worden geïnformeerd. Het consulaat-generaal stelt alles in het werk om de gevolgen van deze situatie zoveel mogelijk te beperken en de dienstverlening zo spoedig mogelijk te herstellen. Wij vragen uw begrip voor deze overmachtssituatie en bieden onze oprechte excuses aan voor het ontstane ongemak. Tot zover deze speciale bekendmaking, afkomstig van het consulaat-generaal van de Republiek Suriname. Amsterdam. In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251. Ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard? Mart. Het interactieve communicatieinstituut. Tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten.
3: Dit is Mart. Een lange dag.
4: 40 jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Buddy Traveler. Swari Mokliyoro met Gilbert Hoepel, Sankova, Rangaruhi and the Music Lovers, Big Time, Ipa Kadomo, DJ Peck and MC Siblet, and Unverrassing. Hosted by Oscar Jar and Mario Hiva. Kaarten in de voorverkoop €30 aan de poort duurder. En online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis Anof Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Valente Kitty Kotti Viering.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
0: Big Time, Ipa Kadomo, DJ Bang, and MC Siblet, and...

Goedenavond, trouwe luisteraars. Goedenavond. Mijn naam is Raymond Delvoer, alias Raydel. Ik zal vanavond het programma The Music Train, presenteren. En deze uitzending, waarvan ik uw gastheer ben, die zal duren tot de klok van 12 uur. De bedoeling is dat vanaf zo meteen tot de klok van 11 uur ik een artiest ga bespreken. Daarna zullen wij onderbroken worden door reclameblok en de nieuwsberichten. En daarna ben ik dan weer bij u terecht met het brengen van leuke muziek, soulmuziek als het ware. Fijn dat u bent afgestemd op uw familie. Zender. Het is een zender van ons allen. Een zender die al langer dan 41 jaar bestaat. En ik ben u dankbaar dat u al uw tijd en moeite neemt om afgestemd te blijven op deze prachtige zender Radio Mart. Nogmaals, goedenavond. Vanavond ga ik een artiest behandelen. Een artiest. Afgelopen week hebben wij gehad Juan Luis Guerra. En sorry. En vanavond, wie zal het zijn? Ik zie u al rechtop zitten. Van, wat gaat hij nou weer bij ons thuis in de huiskamer brengen? Vanavond gaan wij niemand anders bij u thuis brengen dan de heer Sir Cliff Richard. Cliff Richard is geboren als Harry Roger Webb. Hij is geboren in Lucknow, Uttar Pradesh, op 14 oktober 1940. Ik denk dat hij in India is geboren, maar dat zie ik niet hier op mijn scherm. Hij is een Britse zanger en acteur. In 1995 is hij geridderd en werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Ja, wat krijgen we nou? Iets klopt hier niet. Ja. Ik ga even muziek van Cliff Richard bij u thuis brengen, want iets klopt niet op mijn scherm. Maar geen nood, we hebben allerlei andere mogelijke oplossingen daarvoor. We gaan nu naar zijn nummer luisteren. Dat is getiteld Schoolboy Crush. Schoolboy Crush. Dat zingt hij met. Dit liedje zingt Cliff Richard met de Drifters. Niet te verwarren met de Drifters die wij kennen. Er was wat consternatie ontstaan over de naam van de band, de Drifters. Vandaar dat later deze naam van de Drifters werd omgedoopt tot The Shadows. Dit nummer is uitgebracht in 1958 en is afkomstig van zijn album Move It.

Schoolboy Crush, u gebracht door Cliff Richard. Mr. Cliff Richard, dat is zijn artiestennaam. Heb ik al eerder gezegd, werd geboren in Lucknow in India. En koos zijn artiestennaam in 1958. Zijn eerste nummer, Move It, was eigenlijk het B-kantje van een cover. Namelijk van het nummer Schoolboy Crush, welke u daar net hebt mogen beluisteren. Maar Radio Luxemburg koos voor deze kant en het kwam op de tweede plaats terecht in de Britse hitlijst. In 1999 scoorde hij zijn laatste nummer One Hit in Engeland met het nummer The Millennium Player. Hij heeft in de jaren 50, 60, 70, 80, 90 en ook in 2000 in de Nederlandse en Belgische hitlijsten gestaan. De carrière van Cliff Richard werd in de beginjaren geïnspireerd door Elvis Presley. Zijn begeleidingsgroep heette eerst de Drifters, zoals ik al eerder heb gezegd. Maar omdat er in Amerika al een band bestond met de naam, werd dat de Shadows. Het was tot 1969 zijn vaste begeleidingsgroep. Meer dan 260 miljoen platen gingen van hem over de toonbank. Cliff Richard speelde in de films Serious Charts van 1959, The Young Ones 1961, Summer Holiday 1963, Wonderful Life in 1964 en Finders Keepers, dat was een film uit 1966. Hij vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk op het Eurosong Festival met de nummers Congratulations in 1968 en Power to All of Our Friends in 1973, waarmee hij respectievelijk de tweede en de derde plaats haalde. Dus met Congratulations haalde hij de tweede plaats en met Power to All of Our Friends de derde plaats. En wij gaan daarom nu even luisteren naar Congratulations.

Congratulations van niemand anders dan, hoe heet die goede man weer, Cliff Richard. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1968, afkomstig van zijn album Remember Me. En dit nummer werd verspreid door Parlophone Records, een onderdeel van Warner Bros. Ja, we gaan verder met het verhaal van Cliff Richard. Cliff Richard zette zich onder andere in voor jong aanstormend tennistalent. En het is dan ook vaak te zien bij tenniswedstrijden. Op 3 juli 1996 was hij als toeschouwer aanwezig op het Grand Slam toernooi op Wimbledon. En gaf hij tijdens een lange onderbreking vanwege regen spontaan een a cappella miniconcert voor de toeschouwers op het Center Court. In het spontaan gevormde achtergrondkoor deden onder andere mee Martina Navratilova en Virginia Wade mee. Zijn wijngaarden in Portugal leveren hem zijn eigen wijn op. Tevens heeft hij 4 eigen parfums. Dat zijn zogenaamde parfumlijnen, hè, van hem. Deze zijn genoemd naar zijn hits Miss You Nights, Dreammaker, Devil Woman en Summer Holiday. Alle 4 de titels zong hij tijdens Here and Now. Here and Now is dan een album waar deze nummers in voorkomen. Sinds 1964 is Cliff Richard een overtuigend christen en hij heeft sindsdien ook gospelmuziek op zijn repertoire. De zanger is nooit getrouwd en in 2002 hield de BBC een stemming voor de 100 Greatest Britons, waarbij Richard op de 56ste plaats eindigde. In 2008, dus in 2008, stond Cliff Richard 50 jaar op de planken. Dit vierde Greatest Britons, waarbij Richard op de 56ste plaats eindigde. In 2008, stond Cliff Richard 50 jaar op de planken.

power to all our friends. Verspreid door Amy Records. En hij is ook afkomstig van zijn album Remember Me.

Summer Holiday was dat van Cliff Richard. Cliff werd in 2013 beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Hij werd nooit aangeklaagd of vervolgd. De politie bood na jarenlang onderzoek excuses aan voor de verdachtmakingen. De BBC werd voor haar wijze van berichtgeving veroordeeld en betaalde zo'n 2 miljoen pond schadevergoeding. En deze man heeft een hele rijke status van albums die hij heeft uitgebracht. Echt heel veel. 40 Golden Greats zijn albums. Rock and Roll, Juvenile, I'm No Hero, Now You See Me, No You Don't, Always Guaranteed, Something Going On, en ga maar door. Deze man heeft heel veel albums uitgebracht, maar ook singles natuurlijk, dus hitnummers, snap je. En dit was in het kort het verhaal van Cliff Richard. Ik hoop dat u wat aan hebt mogen hebben. De bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur nummers van Cliff Richards bij u thuis in de huiskamer ga brengen. En ik hoop dat u mag aanspreken en dat u daarvan mag genieten vervolgens. Deze uitzending trouwens mag ik presenteren met de complimenten van de heer Henk Saruku. Het is door de gratie van hem dat ik elke donderdag dit programma bij u thuis in de huiskamer mag brengen. Mr. Henk Saruko, Vaida Vaitang, als u opluisteren bent. Een hele goede luisterstemming. Een fijne luisterstemming toegewenst. En ik zou zeggen tegen de luisteraars die nu nog op luisteren zijn, wees u wederom van harte welkom. Zij die net hebben ingeschakeld, u bent nu beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer tot de klok van 12 uur en mijn naam is Ray Dell. Zoals ik al eerder zei, dat ik tot de klok van 11 uur nummers van Cliff Richard ga draaien. Daarna zullen wij onderbroken worden door het reclameblok en de nieuwsberichten. Got myself a crying. Dit nummer is getiteld Living Doll. Heeft hij ook uitgebracht met de Drifters in het jaar 1959. En het is verspreid door Parlophone Records.

Living Doll, Cliff Richard. Wij vervolgen deze uitzending met eentje van hem. Dat is getiteld Fall in Love with You.

I love you, Cliff Richard. Het is haast 40 minuten over de klok van 10 uur. Dat wil zeggen dat ik iets meer dan een kwartier muziek van Cliff Richard bij u thuis zal brengen. Ik hoop dat u, vooral de mensen, de liefhebbers en de bewonderaars van Cliff Richard, ik hoop dat u daarvan mag genieten. En zo gebeurt het ook dat ik elke week weer iemand anders bespreek. Het hoeft niet alleen mannen te zijn, het kunnen ook vrouwelijke artiesten zijn of een groep. Voor de volgende week ga ik me nog beraden wie dat zal zijn. Maar dat moet altijd spannend blijven. Wij gaan naar een nummer dat is uitgebracht in 1962 samen met The Shadows. En dit nummer is verspreid door Columbia Records. Het nummer is getiteld The Young Ones.

Lucky Lips. Hugo gebracht door Cliff Richard. Prachtige muziek van deze artiest. Ik hoop dat u daarvan nog steeds mag genieten. En ook dit is Radio Maarten. Kijk, vaak heb ik artiesten uit Amerika. En ik heb ook een paar artiesten uit ons eigen lobby, Sernang, heb ik ook besproken. Maar dit is even iets anders weer. Dit is een Engelse artiest, maar dat maakt de uitzending niet minder om. Nogmaals, ik hoop dat jullie veel plezier hieraan mogen beleven. Wij vervolgen deze uitzending met eentje die niet kan ontbreken. En die mag ook niet ontbreken, die kan niet ontbreken. En dat is Mr. Richard met zijn nummer Maria Nomás. Die kennen we allemaal. Wij, weet je wel, 60-plussers. U moest samen pakken, die zien.

En dit is ook Cliff Richard, hoor. En dit nummer heeft hij in een latere tijd uitgebracht. En dit nummer is getiteld We Don't Talk Anymore. Uitgebracht in het jaar 1979. Afkomstig van zijn album Love Songs.

Lieve luisteraars, ik heb het gevoel dat ik aan het eind ben gekomen van deze presentatie van Cliff Richard. Niet alleen, maar ook de muziek die ik van hem thuis bij u in de huiskamer heb mogen brengen. Ik hoop dat het tot veel genoegen mag zijn en dat u ervan hebt mogen genieten. Zo dadelijk zullen wij onderbroken worden door het reclameblok en de nieuwsberichten. En daarna ben ik gewoon wederom bij u terug. En dan gaan we gewoon lekker gezellig verder

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind en het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is de Mart. Dit is Mart. Het station van Yeye Taki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sadrabagadina Sozu. Jim Tori. Fenso. Een ander perspectief. A Taste of Jazz. Yorka Tori. The Rots. Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona unumoro, het dona you know. Luku sa you can do. Mart, een status apart.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd, ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal, NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Of op het volgende rekeningnummer, NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal, NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis maar ook ervaringen te delen.

0: volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactie. Ja! Sluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg, kennis, ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
0: Volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40.

0: Uit de statistieken is het gebleken dat er meer vrouwen zijn dan mannen in Suriname. Dat maakt de singlebeweging bekend. Hier volgt de specificatie van de mannen.
1: Buur, in aere, breaking news.
2: Mier, mano atrasen melista. Vrouw vecht met tiener een man, terwijl man nog drie vrouwen heeft. Adat melista no.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind en het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het in kom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, zij wan Sintik. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meeste het kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Hier volgt een speciale bekendmaking. Als gevolg van het zware onweer van het afgelopen weekend heeft het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam waterschade opgelopen. Door het onderlopen van de werkruimte is de consulaire dienstverlening tijdelijk verstoord. Personen die een afspraak hadden voor consulaire diensten worden vriendelijk verzocht de nadere berichtgeving van het consulaat-generaal af te wachten. Zodra de dienstverlening volledig kan worden hervat, zullen betrokkenen hierover worden geïnformeerd. Het consulaat-generaal stelt alles in het werk om de gevolgen van deze situatie zoveel mogelijk te beperken en de dienstverlening zo spoedig mogelijk te herstellen. Wij vragen uw begrip voor deze overmachtssituatie en bieden onze oprechte excuses aan voor het ontstane ongemak. Tot zover deze speciale bekendmaking, afkomstig van het consulaat-generaal van de Republiek Suriname, Amsterdam.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed, 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

Dames en heren, geachte Stomvoetu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledere heer Max Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. Maximiliaan Ignatius Sordam, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijke cadeau schenken. Hierbij doen wij aan u als trouwe Mart-luisteraar

langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen marktbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart Formaat. Grand Annie.

Dames en heren, geachte Stonvoetoe, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Aan boord van de vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zijn 5 bemanningsleden. De piloot meldde onderweg navigatieproblemen en vroeg om hulp. Kort daarna verdween het toestel van de radar. Er wordt nu gezocht in de Arabische Zee, waar het vliegtuig mogelijk kan zijn neergestort. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Bij die aanval in februari kwamen volgens Iran zeker 168 kinderen en 14 leraren om het leven. Militairen zouden onder druk hebben gestaan om snel doelwitten te kiezen. Het Amerikaanse onderzoek naar de aanval loopt nog. President Trump zei dat we mogelijk nooit zullen weten wie aansprakelijk was, terwijl het prijs maar toeneemt. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stonvoetoe, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.

Dames en heren, geachte Stomvoetoer, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledere heer Max Sordam, met de wil van de Almachtige 100 jaar. Maximiliaan Ignatius Sordam, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijke cadeau schenken. Hierbij doen wij aan u als trouwe Martluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Maat. Grand Annie.

0: 6 maart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
1: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit, staakt het vuren, doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
0: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
2: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
0: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

enough. That's enough.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
1: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
0: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
2: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte, is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van de videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
0: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een korte file op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

It's not what

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
1: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijlen en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
0: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
2: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
0: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden-West en Naarden is de vertraging een kwartier. Er komt op bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezing voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

we bar odi alas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Tamsko, ma spesrutu Bemre. Ma ook to heer Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook to de bradena de sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook to desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook to desmasa e libi in Suriname. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland, de meest beluisterde lokale zender. Maar we bar odi ook toe des massa elibi na Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon en Ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook toe de bigis mavo uno. En ook toe de Pitani. En zeiden we tak de Pitani, de kinderen dus, spesrutu odi omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de na roko. Want we los maar een roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals de in Waji, zoals de tap kantoro, zoals de tap van Bouterrein. We bar odi en u lobatori dat we arki radio de Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturuplanga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Vineyard of God Ministries. Het Gospel Moment. Day Word to. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
0: Radio De Leon is er voor jou.
2: Dit is de Rhythm of Hope.

Genezing en Bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Owasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het Bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastoors naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries worldwide.
0: This is the day that the Lord has made.
1: Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft.
0: And we will be glad and rejoicing in it.
1: En wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God.
1: Glorie en ere geven aan God.
0: That makes all things possible.
1: Die alles mogelijk maakt.
0: To God be the glory.
1: Aan God zij de glorie.
0: In the mighty name of Jesus.
1: In de machtige naam van Jezus.
0: Beloved,
1: geliefde.
0: Let us go to our heavenly Father in prayer.
1: Laten wij gaan tot onze hemelse Vader in gebed.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Heavenly Father.
1: Hemelse Vader.
0: Thank you for this platform.
1: Dank u voor deze platform.
0: To share your love.
1: Om uw liefde te delen.
0: Healing.
1: Genezing.
0: Deliverance.
1: En bevrijding.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Clear the airwaves.
1: Maak de kanalen vrij.
0: From all disturbances.
1: Van alle verstoringen.
0: From all interferences.
1: Van alle bemoeienissen.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van
0: Speak
1: Jezus.
0: Speak through us.
1: Spreek door ons.
0: Zodat our wonderful listeners,
1: zodat onze wonderbaarlijke luisteraars,
0: may feel your power,
1: uw kracht mogen voelen,
0: and presence,
1: en uw aanwezigheid.
0: Let our voices,
1: laat onze stemmen,
0: be vessels of faith,
1: vaten zijn van geloof,
0: to bless the people today,
1: om de mensen te zegenen vandaag.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beloved, wherever you are,
1: geliefde waar u ook bent.
0: Say amen.
1: Zeg amen.
0: Because we are together.
1: Want wij zijn samen.
0: In our Father's ministry.
1: In onze Vaders bediening.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Beloved,
1: geliefde.
0: The theme of this message.
1: De thema van deze boodschap.
0: That the Lord has put in my heart.
1: Dat de Heer mij op het hart gelegd heeft.
0: Today to be a blessing to you.
1: Vandaag om een zegening te zijn voor
0: is,
1: u. Is.
0: If the Son shall set you free.
1: Als de Zoon u vrijzet,
0: you shall be free indeed.
1: Dan bent u waarlijk vrij.
0: This theme is taken from John chapter 8.
1: Deze thema wordt genomen van Johannes 8.
0: Vers 36.
1: Vers 36.
0: Today,
1: vandaag,
0: I am speaking about freedom.
1: Dan heb ik het over vrijheid.
0: From the powers of darkness.
1: Van de machten van de duisternis.
0: If the Son shall set you free.
1: Als de Zoon u daarom vrijzet,
0: you shall be free indeed.
1: Dan ben u waarlijk vrij.
0: Jesus means,
1: en Jezus bedoelt
0: that true freedom,
1: dat door vrijheid
0: is a spiritual gift,
1: ware vrijheid een geestelijke gave is
0: from him,
1: van hem,
0: the only begotten Son of God,
1: de enige geboren Zoon van God.
0: It is not a physical or emotional release.
1: Het is geen fysieke of emotionele vrijlating.
0: Instead,
1: in plaats daarvan,
0: it means he completely removes,
1: dat betekent dat hij compleet verwijdert,
0: the heavy weight of the power of darkness,
1: de zware gewicht van de kracht van de duisternis,
0: and its consequences,
1: en zijn consequenten,
0: from you,
1: van u.
0: Freedom from the powers of darkness,
1: vrijheid van de kracht van de duisternis,
0: means escaping spiritual bondage,
1: dat betekent dat u ontvlucht van geestelijke gebondenheid.
0: Fear,
1: angst,
0: debt,
1: schulden,
0: sin,
1: zonde,
0: sickness,
1: ziekte,
0: confusion,
1: verwarring,
0: guilt,
1: schuld,
0: and the harmful habits,
1: en gewoontes die u kwaad kunnen doen.
0: True faith in Jesus Christ.
1: Door geloof in Jezus Christus.
0: You can claim freedom.
1: U kunt de vrijheid opeisen.
0: And live in peace.
1: En leven in vrede.
0: Freedom from the powers of darkness.
1: Vrijheid van de kracht van de duisternis.
0: Requires shifting your life.
1: Dat vraagt erom dat u uw leven gaat aanpassen.
0: From fear.
1: Van angst.
0: And spiritual bondage.
1: En geestelijke gevangenschap.
0: Into the powers of light.
1: In de kracht van het licht.
0: True faith in Jesus Christ.
1: Door geloof in Jezus Christus.
0: You can do this.
1: U kunt dit doen.
0: By repenting of past mistakes.
1: Door u te bekeren van voorbijgaande fouten.
0: Actively trusting in the Lord Jesus Christ.
1: En actief gaan geloven en vertrouwen in de Heer Jezus Christus.
0: And replacing negative thought with a positive.
1: En verplaats negatieve gedachten en zet er positieve gedachten daarin.
0: Going to church to worship God.
1: Naar de kerk gaan om God te aanbidden.
0: Praying.
1: Te bidden.
0: Hearing the word of God.
1: En te luisteren naar het woord van God.
0: And studying the Bible.
1: En de Bijbel bestuderen.
0: This will help you.
1: En dit zal u helpen.
0: To walk in the light.
1: Om te wandelen in het licht.
0: Beloved,
1: geliefde,
0: I want you to think of darkness.
1: Ik wil dat u denkt naar de duisternis.
0: As a dark room.
1: Dat het is als een hele donkere ruimte.
0: You cannot remove.
1: U kunt niet weghalen.
0: Or push.
1: Of wegduwen.
0: The dark.
1: De duisternis.
0: Out with your hands.
1: U kunt het niet wegduwen met uw handen.
0: The only way to get rid of it.
1: De enige manier om de duisternis kwijt te raken.
0: Is to turn on the light.
1: Is om het licht aan te zetten.
0: In a spiritual sense.
1: In een geestelijke manier.
0: Darkness represents fear.
1: Dan vertegenwoordigt duisternis angst.
0: Doubt.
1: Twijfel.
0: Bad habits.
1: Slechte gewoontes.
0: Unwanted conditions.
1: Ongewillige toestanden.
0: Sickness.
1: Ziekte.
0: And disease.
1: En kwalen.
0: It acts like a heavy burden.
1: Het handelt als een zware last.
0: That blocks your happiness and peace.
1: Dat uw blijheid en vrede blokkeert.
0: While light represents joy.
1: Terwijl het licht vreugde vertegenwoordigt.
0: Peace.
1: Vrede.
0: Love.
1: Liefde.
0: Protection.
1: Bescherming.
0: Favor.
1: Gunst.
0: Success.
1: Succes.
0: Good health.
1: Een goede gezondheid.
0: And prosperity.
1: En voorspoed.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Think of it.
1: Denk daarover na.
0: Like turning on a lamp.
1: Is alsof je een lamp aanzet.
0: In a dark room.
1: In een donkere ruimte.
0: The light makes darkness disappear instantly.
1: En dan laat het licht de duisternis meteen verdwijnen.
0: Deliverance is the action of being set free.
1: En bevrijding is een handeling dat u vrijzet.
0: Imagine moving from a dark, locked prison cell.
1: Stel je voor dat je in een duistere gevangencel zit.
0: Into a bright, open garden.
1: En u gaat naar een tuin.
0: With beautiful flowers.
1: Met mooie bloemen.
0: And fresh air.
1: En frisse lucht.
0: This is the reason.
1: En dit is de reden.
0: The Lord Jesus Christ called me.
1: Dat de Heer Jezus Christus mij geroepen heeft.
0: Into healing and deliverance ministry.
1: In genezing en bevrijding bediening.
0: To deliver people from the powers of darkness.
1: Om mensen te bevrijden van de krachten van de duisternis.
0: Into the power of light.
1: En brengen naar de kracht van het licht.
0: Through faith in Jesus Christ.
1: Door geloof in Jezus Christus.
0: This is very important.
1: En dit is heel belangrijk.
0: In 1 John.
1: In 1 Johannes.
0: Chapter 3, verse 8.
1: Hoofdstuk 3, vers 8.
0: It tells us.
1: Daar zegt het tegen ons.
0: The reason the Son of God appeared.
1: De redenen waarom de Zoon van God gekomen is.
0: Upon this earth.
1: Op deze aarde.
0: Was to destroy the devil's work.
1: Was om de werken van de duivel te vernietigen.
0: Jesus not only cast out demons.
1: Jezus heeft niet alleen maar demonen uitgeworpen.
0: As part of his work on earth.
1: Als deel van zijn werk hier op aarde.
0: As is evidenced throughout the Gospels.
1: Als bewijs door het hele evangelie.
0: But he taught about Satan and his demons.
1: Maar hij heeft geleerd over Satan en zijn demonen.
0: Then they brought to him.
1: En toen hebben ze naar hem gebracht.
0: A demon-possessed blind man.
1: Een blinde man die demonisch bezeten was.
0: And he cured him.
1: En die heeft hem genezen.
0: So that the one who had been dumb.
1: Zodat diegenen die stom waren.
0: Could speak.
1: Konden spreken.
0: And see.
1: En zien.
0: All the crowds were amazed.
1: En al de mensen die erom stonden, die waren verbaasd.
0: And said.
1: En die zeiden.
0: Can this be the Son of David?
1: Kan dit wel de Zoon van David zijn?
0: But when the Pharisees had it.
1: Maar toen de Farizeeërs dat hoorden.
0: They said.
1: Zeiden ze.
0: It is only by Beelzebub.
1: Het is alleen maar door Beelzebub.
0: The ruler of the demons.
1: De heerder van de demonen.
0: That this fellow cast out demons.
1: Dat deze man demonen kan uitwerpen.
0: But Jesus said to them.
1: Maar Jezus antwoordde.
0: No city.
1: Geen enkele stad.
0: Or house.
1: Of huis.
0: Divided against itself.
1: Die verdeeld is tegen elkaar.
0: Will stand.
1: Die zal staan.
0: If Satan cast out Satan.
1: Als Satan Satan moet uitwerpen,
0: he is divided against himself.
1: Dan is hij tegen zichzelf.
0: How then will his kingdom stand?
1: Hoe zal zijn koninkrijk nu staan?
0: If I cast out demons,
1: als ik demonen uitwerp,
0: by the power of Beelzebub,
1: door de kracht van Beelzebub,
0: by whom do your own occultists cast them out?
1: En hoe werpt uw occultisme het uit?
0: But if it
1: of priester.
0: Is, but if it is the, by the Spirit of God,
1: maar als het is door de Geest van God.
0: That I cast out demons,
1: dat ik demonen uitwerp.
0: Then the kingdom of God has come to you.
1: Dan is de koninkrijk van God u nader.
0: Beloved, read Matthew chapter 12.
1: Geliefde, lees u Matthäus 12.
0: From verse 22 to 28.
1: Vanaf vers 22 tot 28.
0: You will understand the scripture that I'm speaking about very well.
1: Dan zult u het geschrift heel goed begrijpen waar ik het over heb.
0: Then Jesus commissioned his followers.
1: Toen droeg Jezus zijn volgelingen op.
0: To carry on his work.
1: Om door te gaan met zijn werk.
0: After he went to be with his father in heaven.
1: Nadat hij met zijn vader naar zijn vader is gegaan in de hemel.
0: He also gave them authority.
1: Hij heeft ze ook autoriteit gegeven.
0: Over Satan.
1: Over Satan
0: and his evil spirits.
1: En zijn boze geesten.
0: Then Jesus summoned his 12 disciples.
1: En Jezus riep zijn 12 discipelen.
0: And gave them authority.
1: En gaf ze autoriteit.
0: Over unclean spirits.
1: Over onreine geesten.
0: To cast them out.
1: Om ze uit te werpen.
0: And to cure every disease.
1: En om elke ziekte te genezen.
0: And every sickness.
1: En elke ziekte.
0: He said to them.
1: En hij zei tegen ze.
0: As you go.
1: Wanneer u gaat,
0: proclaim the good news.
1: Proclameer het goede nieuws.
0: The kingdom of heaven has come near you.
1: En zeg, de koninkrijk Gods is nader u gekomen.
0: Cure the sick.
1: Genees de zieken.
0: Raise the dead.
1: Doe de doden opstaan.
0: Cleanse the lepers.
1: Reinig de melaatse.
0: Cast out demons.
1: Werp uit demonen.
0: Beloved, read Matthew chapter 10.
1: Geliefde, leest u Matthäus 10.
0: From verse 1 to verse 8.
1: Van vers 1 tot 8.
0: You will understand better the scripture I'm speaking about.
1: Dan verstaat u beter waarover ik het heb.
0: Then Jesus called the 12 together.
1: En Jezus riep de 12 bijeen.
0: And gave them power.
1: En hij gaf ze kracht.
0: And authority.
1: En autoriteit.
0: Over all demons.
1: Over alle demonen.
0: And to cure diseases.
1: En om ziektes te genezen.
0: And he sent them out to proclaim the kingdom of God.
1: En hij stuurde ze op pad om het koninkrijk Gods te proclameren.
0: And to heal the sick.
1: En de zieken te genezen.
0: This is also recorded in Luke chapter 9.
1: En dit staat in Lucas hoofdstuk 9.
0: Verse 1 to 2.
1: Vers 1 en 2.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: I want you to understand the power of the commission.
1: Ik wil dat u de kracht van de opdracht
0: begrijpt. That Jesus gave the church.
1: Dat Jezus aan de kerk heeft gegeven.
0: And his followers.
1: En zijn volgelingen.
0: To preach the gospel.
1: Om het evangelie te prediken.
0: To heal the sick.
1: Om de zieken te genezen.
0: To cast out demons.
1: Om demonen uit te werpen.
0: In Luke chapter 10.
1: In Lucas 10.
0: In verse 17 to 20.
1: In vers 17 tot 20.
0: He says.
1: Daar zegt hij.
0: The 70 returned with joy.
1: En de 70 kwamen met vreugde terug.
0: Saying,
1: en ze zeiden,
0: Lord,
1: Heer,
0: in, your name,
1: in uw naam,
0: even demons,
1: zelfs de demonen
0: submit to us.
1: Hebben zich aan ons overgegeven.
0: He said to them,
1: en hij zei tegen ze,
0: I watched Satan fall from heaven,
1: ik zag hoe Satan uit de hemel viel.
0: Like a flash of lightning.
1: Zoals een bliksemschicht.
0: See,
1: see,
0: I have given you authority.
1: Ik heb u autoriteit gegeven.
0: To tread on snakes.
1: Om te trappen op slangen.
0: And the scorpions.
1: En schorpioenen.
0: And over all the power of the enemy.
1: En over alle macht van de vijand.
0: And nothing will hurt you.
1: En niets zal u kwaad doen.
0: Shout hallelujah.
1: Hallelujah.
0: This is authority.
1: Dit is autoriteit.
0: This is a power.
1: Dit is kracht.
0: Which Jesus Christ the Messiah.
1: Die Jezus Christus de verlosser.
0: Gave to every believer.
1: Gegeven heeft aan elke gelovige.
0: Every Christian.
1: Aan elke christen.
0: On the face of the earth.
1: die op aarde is.
0: To represent him.
1: Om hem te vertegenwoordigen.
0: That's why the Bible says,
1: en daarom zegt de Bijbel.
0: That the kingdom of God,
1: dat het koninkrijk Gods.
0: Is not in words,
1: niet in woorden is.
0: But in the power of God.
1: Maar in de kracht van God.
0: Preaching of the gospel.
1: Het prediken van het evangelie.
0: Demands demonstration of the power of God.
1: Dat eist ook de demonstratie van de kracht van God.
0: As a proof.
1: Als bewijs.
0: That our faith in God.
1: Dat onze geloof in God.
0: Is active.
1: Actief is.
0: Is working.
1: Is aan het werken.
0: Is producing result.
1: Die brengt resultaten voort.
0: Jesus came here on earth.
1: Jezus kwam hier op aarde.
0: To set the captives free.
1: Om de gevangenen vrij te zetten.
0: He came to destroy.
1: En hij kwam om te vernietigen.
0: All the works of the devil.
1: Al de werken van de duivel.
0: And his followers on earth today.
1: En zijn volgelingen vandaag op aarde.
0: Are called.
1: Die zijn geroepen.
0: And commissioned.
1: En opgedragen.
0: To go further.
1: Om verder te gaan.
0: With that same message.
1: Met diezelfde boodschap.
0: Demonstrating the same power.
1: En dezelfde kracht te demonstreren.
0: Producing and experiencing the same result.
1: En produceren en dezelfde resultaten te ervaren.
0: So that the world will know.
1: Zodat de wereld zal weten.
0: That our faith in Christ.
1: Dat onze geloof in Christus.
0: Is a living faith.
1: Een levend geloof.
0: And not a dead faith.
1: En geen dood geloof.
0: Shout hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Everyone receiving this message.
1: Levend geloof.
0: And not a dead faith.
1: En geen dood geloof.
0: Shout hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Everyone receiving this message.
1: En ieder die deze boodschap ontvangt.

0: dat wij het kunnen hebben meer dan in overvloed.
1: Life without limit.
0: Een leven zonder beperking.
1: Satan has no power.
0: Satan heeft geen macht.
1: To limit our joy.
0: Om onze vreugde te beperken.
1: To limit our liberty.
0: Om onze vrijheid te beperken.
1: To limit our success.
0: Om onze succes te beperken.
1: He has no power.
0: Hij heeft geen macht.
1: To put his sickness.
0: Om zijn ziekte te
1: or
0: zetten.
1: His disease.
0: Of zijn kwaad.
1: Or his pain.
0: Of zijn pijn.
1: In our life.
0: In ons
1: he
0: leven.
1: Has no right.
0: Hij heeft geen recht daartoe.
1: His confusion.
0: Om zijn verwarring
1: or
0: te
1: his
0: zetten.
1: Anxiety.
0: Of zijn opwindingen.
1: In our life.
0: In ons leven.
1: As Christians.
0: Als christenen.
1: We have to know what rightly belongs to us.
0: Moeten wij weten wat ons toebehoort.
1: It is good to believe in Jesus.
0: Het is goed om te geloven in Jezus.
1: It is good to accept him.
0: Het is goed om hem te accepteren.
1: As your personal Lord and Savior.
0: Als uw persoonlijke Heer
1: but
0: en Redder.
1: You have to go further.
0: Maar u moet verder gaan.
1: Further than believing.
0: Verder dan gewoon geloven.
1: And begin to live a life of experience.
0: En begin een leven te leiden van ervaring.
1: Where you are experiencing God.
0: Waar u God ervaart.
1: On daily basis.
0: Dagelijks.
1: Where you are experiencing Christ.
0: Waar u Christus ervaart.
1: On daily basis.
0: Dagelijks.
1: Where you are experiencing.
0: Wat u ervaart.
1: The dynamic power.
0: De dynamische kracht.
1: Of the Holy Spirit.
0: Van de Heilige Geest.
1: On daily basis.
0: Dagelijks.
1: Because Christianity without experience.
0: Want het christendom zonder ervaring
1: is, like a religion.
0: Is als een religie.
1: But Christianity is not a religion.
0: Maar het christendom is
1: don't
0: geen
1: follow
0: religie.
1: The world theologians.
0: Volg niet de, de theologen van de wereld
1: and
0: en de politici en de
1: and philosophers.
0: En al de filosofen.
1: And think Christianity is a religion.
0: En zeggen dat het christendom een religie
1: you
0: is.
1: Not the meaning of religion.
0: U moet weten wat het betekent een religie.
1: Religion is a way.
0: Een religie is een manier
1: to seek God.
0: Om God te zoeken.
1: Religion
0: een religie
1: is, a performed
0: is een te doen
1: observed.
0: Of om te kijken
1: through rituals.
0: Door rituelen
1: through
0: te doen,
1: ceremonies.
0: Door ceremonies
1: through
0: te doen,
1: through some traditional principles.
0: Door een paar traditionele principes
1: and rules.
0: En regels.
1: But that is not Christianity.
0: Maar dat is niet het christendom.
1: That's not the Christianity I have.
0: Dat is niet het christendom
1: that,
0: die ik heb.
1: That is not the Christianity I know.
0: En dat is niet de christendom
1: die
0: ik ken.
1: I represent.
0: En dat is ook niet wat ik vertegenwoordig.
1: Jesus Christ,
0: Jezus Christus.
1: The son of the living God,
0: de zoon van de levende
1: did
0: God.
1: Not bring Christianity on this earth.
0: Heeft geen christendom gebracht op deze aarde.
1: He did not bring religion on this earth.
0: Hij heeft geen religie gebracht op deze aarde.
1: He brought life.
0: Maar hij heeft leven gebracht.
1: And Christianity is called.
0: En het christendom wordt genoemd.
1: Christ-like.
0: Zijn zoals Christus.
1: That is how it came about.
0: Zo is het.
1: It's the people.
0: Het zijn de mensen.
1: Who gave that name.
0: Die de naam gegeven hebben.
1: Christ-like.
0: Zo zijn als Christus.
1: Meaning.
0: En dat betekent.
1: Followers of Christ.
0: Volgelingen van Christus.
1: That's how that name came up.
0: En zo kwamen ze op christenen.
1: Followers of Christ.
0: De volgelingen van Christus.
1: And if we are followers of Christ,
0: en als wij volgelingen zijn
1: we
0: van Christus.
1: Follow him in spirit,
0: dan moeten wij hem volgen in geest.
1: And in truth,
0: en in waarheid.
1: Not in observation,
0: niet in observatie.
1: Of religion,
0: en religieën.
1: Because Jesus never brought one.
0: Want Jezus heeft nooit eentje gebracht.
1: He came here,
0: maar hij kwam hier.
1: To set us free,
0: om ons vrij te zetten.
1: Practical.
0: Praktisch.
1: If I have to talk about Christianity,
0: als ik moet gaan praten over christendom.
1: I talk about practical Christianity.
0: En praktisch christen.
1: When Jesus came here on earth,
0: toen Jezus hier kwam op aarde.
1: The Bible say,
0: zegt de Bijbel.
1: God anointed him.
0: God heeft hem gezalfd.
1: You are listening to me.
0: Geliefde die luistert.
1: Read the Acts chapter 10.
0: Lees Handelingen 10.
1: Verse 38.
0: Vers 38.
1: It says,
0: daar zegt
1: how God anointed
0: hoe God gezalfd
1: Jesus of Nazareth,
0: Jezus van Nazareth
1: with the Holy Ghost,
0: met de Heilige Geest
1: and with the power,
0: en met kracht
1: who went about,
0: die ging rond
1: doing good,
0: en deed het goede
1: healing all,
0: en al genast
1: that were oppressed by the devil,
0: die onderdrukt werden door de
1: and
0: duivel
1: God was with him.
0: En God was met hem.
1: This is my Christianity.
0: En dit is mijn christendom.
1: This is what I stand for.
0: En dit is waar ik voor sta.
1: This is the value of my faith.
0: Dit is de waarde van mijn geloof.
1: If I have to talk to people,
0: als ik tot

0: mensen moet praten.
1: About my Christianity.
0: Over mijn christendom.
1: I tell them.
0: Dan zeg ik tegen
1: ze. I enjoy in Christianity.
0: Wat ik geniet in het christendom.
1: Is not religion.
0: Is geen religie.
1: But the power behind the Christianity.
0: Maar de kracht achter het christendom.
1: The spirit behind the Christianity.
0: De geest achter het christendom.
1: The life in Christianity.
0: Het leven in het christendom.
1: This is my ministry.
0: Dit is mijn bediening.
1: This is my proclamation.
0: Dit is mijn proclamatie.
1: This is why I'm called.
0: En dit is waarom ik geroepen ben.
1: This is why I'm sent.
0: Daarom ben ik gezonden.
1: And this is the rock.
0: En dit is de rot.
1: Where I'm standing.
0: Waar ik op sta.
1: Jesus came.
0: Jezus is gekomen.
1: To seek the lost.
0: Om de verlorenen te zoeken.
1: To save them.
0: Om ze te redden.
1: That's why he said, I came.
0: En daarom ben ik gekomen.
1: That they might have life.
0: Dat ze leven mogen hebben.
1: And they might have life more abundantly.
0: En dat ze het mogen hebben meer dan in overvloed.
1: He brought life.
0: Hij bracht leven.
1: He is the bread of life.
0: Hij is het brood des levens.
1: He is the water of life.
0: Hij is het levend water.
1: He is the fountain of life.
0: Hij is de fontein van water.
1: The Bible says,
0: en de Bijbel zegt.
1: In 1 John.
0: In 1 Johannes.
1: Chapter 5.
0: Hoofdstuk 5.
1: Vers 14 en 15.
0: Vers 14 en 15.
1: Even you can go further even from vers 9.
0: U kunt zelf beginnen van vers 9.
1: From vers 9, he said, this is the record.
0: Hij zegt, dit is wat er geschreven staat.
1: That God has given us eternal life.
0: Dat God ons het eeuwig leven heeft gegeven.
1: And this life.
0: En dit leven.
1: Is in his son.
0: Is in zijn
1: he
0: zoon.
1: Who has the son.
0: En wie de zoon heeft.
1: Has eternal life.
0: Die heeft het eeuwig
1: he
0: leven.
1: Has not the son of
0: maar
1: God.
0: Wie de zoon van God niet heeft.
1: Has no eternal life.
0: Die heeft geen eeuwig
1: you
0: leven.
1: You can understand this is not about religion.
0: Dan begrijpt u nu, dit gaat niet om
1: this
0: religie.
1: Is not about tradition.
0: Dit gaat niet om traditie.
1: This is not about culture.
0: Dit gaat niet om cultuur.
1: This is about life.
0: Dit gaat om het leven.
1: Experience.
0: Ervaring.
1: Jesus is an experience.
0: Jezus is een ervaring.
1: Full of life.
0: Vol van leven.
1: He is the light.
0: Hij is het licht.
1: He said, I'm the light of the world.
0: Die zegt, ik ben het licht van de wereld.
1: Whoever followeth me.
0: En wie mij volgt.
1: Shall not walk in darkness.
0: Zal niet wandelen in de duisternis.
1: Beloved, I am inviting you.
0: Geliefde, ik nodig u uit.
1: To experience Jesus Christ.
0: Om Jezus Christus te ervaren.
1: In a new dimension.
0: Op een nieuwe manier.
1: In our ministry.
0: In onze bediening.
1: New anointing ministries worldwide.
0: The new anointing ministry worldwide.
1: God set up this ministry.
0: God heeft deze bediening opgezet.
1: To make the light to keep shining.
0: Zodat het licht blijft schijnen.
1: Are you sick?
0: En u zoekt.
1: Are you confused?
0: En u wordt verward.
1: Are you going through unwanted condition in life?
0: Gaat u door ongewillige toestanden in het leven?
1: Are you bound by demons?
0: Bent u gebonden door demonen?
1: Are you bound by culture?
0: Bent u gebonden door cultuur?
1: Are you bound by anything?
0: Bent u gebonden door wat dan ook?
1: That is bothering you.
0: Dat u lastig valt.
1: Disturbing you.
0: Dat u verstoort.
1: This is the time.
0: Maar dit is de tijd.
1: For you to experience life.
0: Voor u om het leven te ervaren.
1: Abundant life.
0: Overvloedig leven.
1: In Jesus Christ.
0: In Jezus Christus.
1: Through the deliverance.
0: Door de bevrijding.
1: And the healing ministry.
0: En genezingsbediening.
1: That God has given to me.
0: Dat God aan mij gegeven heeft.
1: Come today.
0: Kom vandaag.
1: In our programs.
0: In onze programma.
1: Every Wednesday.
0: Elke woensdag.
1: 7:30.
0: Om 7:30.
1: I'm ministering live.
0: Daar bedien ik leven.
1: At Persoonlijk,
0: in de Keienbergweg.
1: Number 97.
0: Nummer 97.
1: Ministering the power of Jesus Christ.
0: En ik bedien de kracht van Jezus Christus.
1: Ministering healing.
0: En ik bedien genezing.
1: Ministering deliverance.
0: En ik bedien bevrijding.
1: Ministering.
0: En ik bedien.
1: The life-changing power of the Holy Spirit.
0: De levensveranderde kracht van de Heilige Geest.
1: Beloved, you need this power.
0: Geliefde, u hebt deze kracht nodig. U hebt deze ervaring
1: this is not
0: nodig.
1: About the church.
0: Dit, het gaat niet om de kerk.
1: This is about the power of the Holy Spirit.
0: Maar het gaat om de kracht van de Heilige
1: this
0: Geest.
1: Is about the contact with God.
0: Dit gaat om contact te hebben met God.
1: Your faith
0: uw geloof
1: is your tool of divine connection.
0: Dat is uw gereedschap van goddelijke connectie.
1: Beloved, we are going for a short break.
0: Geliefde, wij gaan voor een korte pauze.
1: Stay tuned to this wonderful program.
0: Blijf luisteren naar deze wonderbaarlijke programma.
1: And as we come back,
0: en als wij terugkomen,
1: wait for your miracle.
0: Wacht voor uw wonder.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome back to Deliverance Hour.
1: Welkom terug naar het bevrijdingsuur.
0: You can reach us on 06.
1: U kunt ons bereiken op 06
0: 84
1: 84
0: 55
1: 55
0: 13
1: 13 94
0: 94. It's important.
1: Het is belangrijk
0: that you write down this telephone number.
1: Dat u deze telefoonnummer wel noteert.
0: It is 06.
1: Het is 06
0: 84
1: 84
0: 55
1: 55
0: 13
1: 13
0: 94
1: 94.
0: You can call me.
1: U kunt mij opbellen.
0: For every spiritual help.
1: Voor elke geestelijke hulp.
0: For Christian counseling.
1: Voor christelijke raadgeving.
0: For prayer support.
1: Voor gebedsondersteuning.
0: To build your faith in Christ.
1: Om uw geloof op te bouwen in Christus.
0: So you can experience this new life.
1: Zodat u kan ervaren dit nieuw leven.
0: Life without limit.
1: Een leven zonder beperking.
0: So you can know how to overcome.
1: Dan kunt u weten hoe te overwinnen.
0: Every temptation.
1: Elke verleiding.
0: Every attack.
1: Elke aanval.
0: And everywhere the enemy tried to confuse you.
1: En overal waar de vijand probeert u te verwarren.
0: Anywhere the enemy tried to steal your joy.
1: En waar ze uw vreugde willen stelen.
0: You can overcome it.
1: U kunt het overwinnen.
0: So call today.
1: Dus bel nog vandaag.
0: Come for our programs.
1: En kom voor onze programma's.
0: Every Wednesday.
1: Elke woensdag.
0: And every Friday.
1: En elke vrijdag.
0: 7:30 in the evening.
1: Om 7:30 avonds.
0: Every Sunday.
1: En elke zondag.
0: 12 in the afternoon.
1: 12 uur 's middag.
0: This is your appointed time.
1: Dit is uw aangewezen tijd.
0: To experience the power and presence of God.
1: Om de kracht en aanwezigheid van God te ervaren.
0: In a way never ever before.
1: Op een manier nooit tevoren.
0: Tell your friends.
1: Zeg aan uw vrienden.
0: Your loved ones.
1: Uw geliefden.
0: Your family members.
1: Uw familieleden.
0: Your colleagues.
1: Uw collega's.
0: To come and experience.
1: Om te komen en te ervaren.
0: The dynamic.
1: De dynamische.
0: Life changing.
1: Levend veranderende.
0: Ministry.
1: Bediening.
0: Of the Holy Ghost.
1: Van de Heilige Geest.
0: That is taking place.
1: Die plaats.
0: Right now.
1: Nu op dit moment.
0: In the new anointing ministries worldwide.
1: In the new anointing ministries worldwide.
0: In Tilburgweg number 97.
1: In de Keienbergweg nummer 97.
0: In Amsterdam Zuidoost.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: Very close to the arena.
1: Dicht bij de arena.
0: Beloved.
1: Liefde.
0: You can watch our TV program.
1: U kunt ook kijken naar onze tv-programma's.
0: Every Saturday.
1: Elke zaterdag.
0: By 10 in the morning.
1: Om 10 uur 's morgens.
0: And every Sunday.
1: En elke zondag.
0: By 9 in the evening.
1: Om 9 uur 's avonds.
0: For a repeat broadcast.
1: Voor een herhaling.
0: Because our God.
1: Want onze God.
0: Is doing something very exciting.
1: Die doet wat heel opwindend.
0: In the life of the followers of Christ.
1: In het leven van de volgelingen van Christus.
0: Which you are one of them.
1: Waar u één van bent.
0: That's why you are receiving this message.
1: En daarom ontvangt u deze boodschap.
0: And God will continue to use this ministry.
1: En God zal deze bediening blijven gebruiken.
0: To empower you.
1: Om u te blijven bekrachtigen.
0: Today I want to pray for every one of you.
1: En ik wil bidden voor een ieder van u.
0: That is receiving this message.
1: Die deze boodschap ontvangt.
0: Prayer to lift you up.
1: Gebed om je op te heffen.
0: It's an intercession.
1: Is een voorbeeld.
0: For your deliverance.
1: Voor uw bevrijding.
0: For the deliverance of your family.
1: Voor de bevrijding van uw familie.
0: For the deliverance of your loved ones.
1: Voor de bevrijding van uw geliefden.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: In the name of the Lord Jesus Christ.
1: In de naam van de Heer Jezus Christus.
0: And by the power of his blood.
1: En door de kracht van zijn bloed.
0: And the Holy Spirit.
1: En de Heilige Geest.
0: I lift every wonderful listener.
1: Dan hef ik op elke wonderbaarlijke luisteraar.
0: To this program.
1: Van deze programma.
0: All their families.
1: Al hun familieleden.
0: Home.
1: Hun huizen.
0: Neighborhood.
1: Hun buurt.
0: Place of work.
1: Werkplaats.
0: Their city.
1: Hun stad.
0: And wherever they are.
1: En waar ze ook zijn.
0: Each and every one of them.
1: Elk een van hun.
0: I am praying.
1: Daar bid ik voor.
0: I plead the blood of Jesus Christ.
1: En ik bedek ze met het bloed van
0: over
1: Jezus Christus.
0: All of them.
1: Over hun
0: for
1: allen.
0: Supernatural protection.
1: voor bovennatuurlijke bescherming.
0: By the authority of the word of God.
1: Door de autoriteit van het woord van God.
0: It is written.
1: En het staat
0: whatsoever
1: geschreven.
0: I bound here on earth.
1: Wat ik bind op aarde.
0: Is bound in heaven.
1: Is ook in de hemel.
0: Whatever I loose here on earth.
1: En wat ik op aarde vrij
0: maak. Is loosed in heaven.
1: Is ook vrijgemaakt in
0: Therefore,
1: de hemel.
0: Therefore, in the name of Jesus.
1: Daarom in de naam van Jezus.
0: I bind Satan.
1: Bind ik Satan
0: the
1: vast.
0: The spirits.
1: De geesten,
0: powers,
1: de krachten,
0: forces of darkness,
1: de machten van de duisternis,
0: that walk against,
1: dat werkt tegen
0: men and women,
1: mannen en vrouwen
0: in the new anointing,
1: in the new anointing,
0: men and women,
1: mannen en vrouwen
0: that enjoy this program,
1: die genieten van deze programma.
0: Whenever,
1: wanneer dan
0: and
1: ook,
0: wherever,
1: en waar dan ook,
0: the enemy,
1: de vijand,
0: will come against you.
1: Tegen u zal
0: By day or night,
1: bij dag of nacht.
0: I bind them
1: ik bind
0: in
1: ze
0: the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus
0: I bind
1: Christus.
0: Every demonic assignment,
1: ik bind elke demonische opdracht.
0: Sent against any of you,
1: die tegen een van u gestuurd
0: I am
1: is.
0: Lifting you up,
1: en ik hef u op.
0: To the Lord,
1: aan de Heer.
0: And I bind,
1: en ik bind vast.
0: Every attack,
1: elke aanvaller.
0: Every evil communication,
1: elke kwade communicatie.
0: That it may affect your mind,
1: dat invloed heeft op je gedachten.
0: That it may affect your brain,
1: dat invloed heeft op je hersenen.
0: That it may affect your body,
1: dat invloed heeft op je lichaam.
0: That it may affect your plans,
1: dat het invloed heeft op je plannen.
0: In any form or shape,
1: in welke vorm of een figuur.
0: I declare them bind.
1: Ik verklaar ze gebonden te zijn en vernietigd.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: I command.
1: En ik commandeer.
0: In the name of Jesus Christ.
1: De naam van
0: that
1: Jezus
0: all
1: Christus.
0: This satanic
1: dat al deze satanische en demonische machten.
0: Go to the feet of Jesus.
1: Naar de voeten van Jezus.
0: And be destroyed.
1: En vernietigd
0: in
1: zijn.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus
0: I
1: Christus.
0: Call forth.
1: En ik roep voor en maak vrij
0: the Holy Spirit of God,
1: de Heilige Geest
0: and
1: van
0: the
1: God
0: Holy Angels,
1: en de heilige engelen
0: in, the throne of God,
1: in de troon van God
0: to come,
1: om te komen
0: and cleanse every place where you go,
1: en te reinigen overal waar u naartoe gaat.
0: Let them go before you,
1: laten ze gaan voor
0: and make every crooked way straight,
1: en elke kromme weg recht maken. U te beschermen en te behouden.
0: Lead and guide you.
1: U te leiden en begeleiden.
0: Favor you.
1: U te begunstigen.
0: Wherever you go.
1: Waar u ook naartoe
0: Make
1: gaat.
0: Your appointment.
1: En maken dat uw afspraken
0: to be successful.
1: Succesvol zijn.
0: Heal you.
1: U genezen
0: from every sickness,
1: van elke
0: from
1: ziekte,
0: every pain,
1: van elke
0: from
1: pijn,
0: every disease,
1: van elke kwaad,
0: from every infirmity,
1: van elke zwakheid.
0: Known and unknown.
1: Een wetende en onwetende.
0: In the mighty name of Jesus Christ.
1: In de machtige naam van Jezus Christus.
0: I pray that the Lord will sanctify you.
1: Ik bid dat de Heer u zal
0: will
1: reinigen.
0: Will purify you.
1: Die zal u rein maken.
0: And will lead you.
1: En u zal leiden.
0: In all your ways.
1: In al uw wegen.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van
0: I
1: Jezus.
0: I rebuke.
1: Ik bestraf.
0: And break any curse.
1: En verbreek elke vloek.
0: Hexes.
1: Haat.
0: Spells.
1: Spellen,
0: demonic activities,
1: demonische activiteiten,
0: or any other evil thing,
1: of wat ook dat kwaad
0: that
1: is,
0: sent against you,
1: dat gestuurd is naar u,
0: through generations,
1: door generaties,
0: by a man,
1: door de mens,
0: by a woman,
1: door de vrouw,
0: living
1: door
0: man, or
1: dead, levend of dood,
0: at any time,
1: ten alle tijden,
0: for any reason,
1: voor welke reden dan ook.
0: Now,
1: en ik verklaar dat die vloeken vernietigd zijn. Die moeilijke toestanden vernietigd zijn. Die behexingen, die amuletten, die talismannen vernietigd zijn.
0: I declare them
1: en ik verklaar ze
0: void,
1: dat ze niks zijn
0: no effect,
1: en dat ze geen invloed hebben over uw leven. Vanaf vandaag,
0: in, the name of Jesus,
1: in de naam van Jezus,
0: I renounce
1: en ik verklaar
0: dat any form of evil,
1: en ik verklaar dat elke vorm van kwaadheid
0: that has been set against you,
1: die tegen u gezet is,
0: be destroyed now,
1: nu vernietigd,
0: instantly,
1: meteen,
0: in the name of Jesus,
1: in de naam van
0: I
1: Jezus.
0: Set you all free,
1: ik zet u allen
0: from
1: vrij
0: every power of darkness,
1: van elke macht van
0: I
1: de duisternis.
0: All of you free,
1: ik zet u allen
0: from
1: vrij
0: every bewitchment,
1: van elke beheksing.
0: I set all of you free,
1: ik zet u allen vrij
0: from all powers,
1: van alle machten
0: in the dark world,
1: in de duisternis
0: that is against you,
1: die tegen u zijn.
0: I destroy them,
1: ik vernietig
0: and
1: ze
0: I declare you free,
1: en ik verklaar dat
0: if
1: u vrij
0: the song
1: En als de Zoon,
0: mighty Son of God,
1: de machtige Zoon van
0: shall
1: God,
0: set you free,
1: u vrij zal
0: you
1: zetten,
0: are free indeed.
1: Dan bent u waarlijk
0: I want you to rise
1: en ik wil dat u opstaat
0: and shine
1: en gaat stralen
0: as a child of God.
1: Als een kind van God.
0: Every Friday,
1: elke vrijdag
0: 7:30 in the evening,
1: om 7:30
0: I'm conducting healing and deliverance services.
1: Daar doe ik genezing en bevrijdingsdiensten persoonlijk.
0: Number 97.
1: In de Keienbergweg 97.
0: In Amsterdam Zuidoost.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: And every Sunday,
1: en elke zondag.
0: I'm holding special anointing Holy Ghost service.
1: Dan heb ik een bijzondere heilige geest salvingsdienst.
0: Empowering ordinary people.
1: En bekrachtig gewone mensen.
0: To do extraordinary things.
1: Om een buitengewone ding
0: Building
1: te doen.
0: Faith in Jesus Christ.
1: Geloof op te bouwen in Jezus Christus.
0: Manifesting the glory of God.
1: De heerlijkheid van God te manifesteren.
0: Beloved, come.
1: Geliefde, kom.
0: And be part of this great wave of revival of Christ.
1: En wees deel van die grote golf van de opwekking geest van God.
0: Pass this information to your friends.
1: Geef deze informatie door.
0: To your family members.
1: Aan familieleden.
0: But first,
1: maar eerst.
0: Come with a believing heart.
1: Kom met een gelovig hart.
0: And you will never be the same.
1: En u zult nooit meer hetzelfde zijn.
0: God bless you.
1: God zegene u.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Till this time next week.
1: Tot deze tijd volgende week.
0: I want you to remain healthy and strong in the Lord.
1: Ik wil dat u gezond en sterk blijft in de Heer.
0: Come to our programs.
1: Kom maar naar onze programma's.
0: And enjoy further.
1: En geniet dan verder.
0: The presence of God.
1: De aanwezigheid van God.
0: Like never before.
1: Als nooit tevoren.
0: I love every one of you.
1: Ik hou van een ieder van u.
0: Remain blessed.
1: Blijft u gezegend.
0: In the name of Jesus.
1: In Jezus naam.
0: Amen.
1: Amen.
2: Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Hier bij Radio De Leon.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tap mooi DDC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki. A radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi dat no de je arki Radio de Leon.
6: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op City, alleen op Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Opmaat en DJ Pack. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP-info 06-87-04-41-81. Meetime Bacana Party, zondag 26 juli. Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30. Orga, Bos Mama.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon.
9: The Power Station. The Power Station.
8: In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: VIP Gold en VIP Platinum. Voor VIP en kraampjes bel op 06-840-67885of 0652-696322. Boodschapkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampokokoeroe voor Edges Family Kitchen. Zondag 30 augustus, hard sommerboottocht. Instap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Diego na Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzik van Amelie's Winkel. Dapper Yuka vindt alle Sandi Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkery, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van me.
4: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat no de je arki Radio de Leon. Dat was mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki Radio no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: sommige woorden vragen niet direct om reactie, maar om bezinning. Herdenken doen we niet alleen met ons mond. We herdenken ook met ons lichaam, met onze emoties en met ons hart. Want niet alles wat generaties met zich meedragen, laat zich vangen in taal. Soms spreekt beweging waar woorden tekortschieten. Waar kunst ons helpt om te voelen, helpt geschiedenis om te begrijpen. Het zichtbaar maken van het slavernijverleden vraagt om onderzoek, educatie en blijvende aandacht. Niet om schuld vast te houden, maar om verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Want alleen wat zichtbaar wordt gemaakt, kan worden doorgegeven als kennis in plaats van stilte.
1: Jumsabi. That no-no there, yeah, Arki Radio De Leon.
2: Open your ears by chance, no.
3: Mede gani, mito na kauno, takibota apoko, adidu di uko akitide, agemeente Amersfoort.
4: De mensen die ons voor zijn gegaan, we vertellen jullie, we vragen jullie of we hier mogen zijn, om samen te denken aan wat er is gebeurd.
3: Mikaunu, daunu kotawata. Futapahi de faya, de bikisi afesiteng. Futapahi de feti kude hati bonu. Kumadida kautile. Bigodou.
4: We zijn hier samengekomen om al het kwade en al het boze wat we in ons hart hebben, om dat eruit te halen, zodat we in harmonie verder kunnen.
3: De gani mito na kauno. Ta ukeda, 30 juni, 1 juli, Amersfoort tangi. Ta de daudi okasi, fu kosino akitide, fu begi goliba, makandi.
4: We zijn hier samen komen en we willen Amersfoort bedanken dat we de kans hebben gekregen om hier samen te komen, om hier samen te bidden en hier samen verder te gaan.
3: Adifosu kamia, uket piki unu takitide, di wata di wotu wakino wotu hefu di uke, de seme u gemeente Amersfoort musubongi, de musukwa wang, bakakai bundela, no heme usinu wakitide, ntue wata daunwe, ta garantani de makade dia pasi utapa di bongi de kumadida kautide utwe watada dia gon fu de muso sakoto.
4: We gooien hier water op de grond zodat de gemeente Amersfoort samen mag komen, dat het één gemeente mag zijn die staat voor hetzelfde en dat we vooruit mogen kijken.
3: Utabegi da de tima itati di pisibataki taki desitu. Bede gani gwa de hati, fulobi ku pasensi moso de. Di soni di dana fanaudu, amoso sa pasaki. Hini wan seme di de palitue adi gon dote aki, moso sabita Amersfoort fin. Heda, weti makai takita, je moet je thuis kunnen voelen hier in Amersfoort.
4: We bidden voor iedereen die in Amersfoort ter wereld is gekomen, dat zij zich verbonden mogen blijven voelen met Amersfoort en dat we ons mogen bundelen om dat gevoel samen te herdenken.
3: Uta begi tu, dat die deze met die de kai nieuwkomers, taki te de kodowa di pisiwataki, be de fita de dat die seme u di pisiwataki, fu de sa hepi, bongi, u bou di pisiwataki.
4: We bidden ook voor de nieuwkomers die in Amersfoort welkom zijn. En dat het water dus ook voor hen gegooid wordt en dat zij zich ook mogen binden aan deze plek.
3: Awa paiti fasi, uta tue wata gonto, da muye adipisi wata odikwanyaki, bika muye, leta pali de emiyo, leta kia kutata, ma muye fosuo pali bifo tata sahiepi kia, no de emide tu utue wata gonda. Hini wa mi didi adipisi wataki nangu asiko musu safini ya pampia, feni bifi, gwa fesi, feni woko, so begi.
4: We bidden voor, in het bijzonder voor alle vrouwen. De vrouwen die leven op de wereld brengen. De vrouwen die ervoor zorgen dat de mensen die hier zijn, er zijn. We bidden dat de kinderen die daaruit voortkomen, dat zij succesvol mogen zijn in hun educatieve carrière en ook daarna.
3: Utona begi da ini walibi seme di ta fi ta ki ta ai pisi wa ta ki amususwa de no be de de o kasi ba go ko ma fa de fa no de geje peti de gan wo mi di ta ti di pisi wa ta ki mo ta haksi wa paiti a halada de mo de mususa cha bika ti yo akone na so so so ni no tre wa ta da de begi da de paiti fasito.
4: We bidden ook voor de mannen die helpen om, om de gemeenschap te steunen. Het water is ook voor hen, want ook zij dragen bij aan de toekomst van deze stad.
3: Moleki, hier nu al die besemmeridi akika ubegi, fusa chau se ya wan, de ganse me fubi feti ufi, no amusu desotaki. Tide heli ufeni fi heuto na buta ose ya katibo utabegi na ine wanse meta na wanda kamo katibo musuko so utabegi.
4: We bidden dat een ieder in vrijheid mag leven, dat slavernij iets is van het verleden en dat het nooit meer in de toekomst in werkelijkheid plaats mag vinden, slechts in de verhalen.
3: Heme ine wanse me disinu akiti de tumitatu ya watada unu akon taki hini wanse me di woko di wodai ti de heda yo lukwa yo banya fi mususa sologu e wan seme pu wan foto di na bu no fi pikin ta di foto di ta pu de na so e musu pu wan heda inu hi utu abi di woko de ta bo mi moiti usafu a mususa komo utu musu fi muye musu fi mi musu fi LHBTQ hi de seme de tu musu fi so big it ne
4: dat de veiligheid gedragen mag worden door de gemeenschap. Kinderen moeten het voelen, vrouwen moeten het voelen, mannen moeten het voelen. Iedereen van de LHBTQI-gemeenschap moet het voelen. Iedereen is welkom, iedereen verdient het om te leven. Dat we naast ons mogen kijken en dat we respectvol met de mensen om mogen gaan die ons omringen.
3: Wapasimo, ubegi, uda inuanse metani di kuakitili. Udi akiku se itelio kisina opaya. Ine wanse me ido wa ikisi ido wanse wanse. Fudia takode, uto na komo wa mateo diade do, umusu woko koto, bikari woko hiade. So big it today.
4: We bidden nogmaals om iedereen te bedanken die hier aanwezig is. Dat we dit in de komende jaren voort mogen zetten. En dat het elk jaar weer iets is waar mensen samen mogen komen en stil mogen zijn, mogen staan bij het feit dat we vrij zijn.
3: En die laatste pissie. Bi begi dam sei, bi begi da itu. Taki hiso ni fumo sa makabuni. Ane uri gawo mi alibala. Taki ganta ni.
4: Ganta ni.
5: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon.
1: Toen was het zo.
6: Dames en heren. Daarnet kwam de kleurrijke stoet aan en ik stond samen met de kinderburgemeester jullie op te wachten. En onze handen werden gewassen met rood water. Een mooi moment. En het raakt mij om hier vandaag voor jullie te mogen staan. Als burgemeester, maar ook als vader, als Amersfoorter. De afgelopen decennia hebben mijn wereldbeeld drastisch doen veranderen. De geschiedenis van Nederland, zelfs mij tijdens mijn schooljaren is voorgespiegeld, is totaal herschreven. Of moet ik zeggen, de enorme gaten beginnen zichtbaar te worden. We leven in de tijdgeest waar we die gaten willen invullen en ook moeten invullen. Ik werd van kinds af aan onderwezen met een beperkt beeld van ons koloniaal slavernijverleden. Een beeld van een schijnbaar heldhaftig en ondernemend verleden, waarin weliswaar wordt verteld dat zowel de West- als de Oost-Indische Compagnie waren verbonden met slavernij, maar waarbij vele cruciale stemmen en perspectieven ontbraken. Dat zijn gaten in onze collectieve geschiedenis die extreme gevolgen hebben gehad en ook op de dag van vandaag nog gevoeld worden. Pieter is de naam van mijn oudste zoon. Maar ook de naam van een kind dat in 1633 werd gedoopt in onze eigen Sint-Joriskerk hier in Amersfoort. De naam Pieter werd hem niet door zijn ouders gegeven, want hij werd ergens in Zuid-Amerika weggeroofd van zijn ouderlijke huis. Hij was toen ongeveer 6 jaar oud en werd met een koloniale aanduiding Indiaan opgeschreven in de bureaucratische handelingen. Hij werd gedoopt omdat hij geplaatst werd bij een Amersfoort gezin. Geplaatst door Pierre Legrand, ooit een Fransman, maar die onder een andere naam lang in Amersfoort heeft gewoond. In de geschiedschrijving over Curaçao staat hij bekend als een van de aanvoerders bij de verovering van dat eiland in 1634 op de Spanjaarden. En ook zijn er vele sporen van zijn activiteiten in de slavenhandel. Hij had Pieter onderweg naar Nederland ergens in Zuid-Amerika gestolen om, zoals het lijkt, cadeau te doen. Het leven van Pierre Legrand is uitgebreid gedocumenteerd. Maar in de geschiedschrijving is niets terug te vinden hoe het Pieter na zijn doop is verlopen. Wat ook nergens is opgeschreven is hoe hij zich voelt gestolen te worden en als een object bij een vreemd gezin is geplaatst. En ook is niets terug te vinden of zijn ouders waren, of zijn opa of oma. En ook niet over de invloed die zijn verdwijning had op thuis. Of het effect dat deze roof op hem had voor de duur van zijn leven. Of hoe zijn echte naam ooit is geweest. Enkel de bureaucratische handeling dat hij rond zijn 6e is gedoopt hier in Amersfoort. Een kind, Pieter, geroofd en in de geschiedenis wenen. Je ziet in Amersfoort in een welgesteld huishouden, open en bloot en voor de kerk de onmenselijkheid en perverse willekeur van slavernij en mensenhandel. Hier heeft onze stad aan bijgedragen. En sommige gebouwen dragen nog letterlijk de sporen van toen. Door vele ontmoetingen in de afgelopen jaren heb ik gevoeld en gezien wat het gat aan kennis over de gevolgen van slavernij tot op de dag van vandaag betekent voor mensen, voor gezinnen, voor kinderen. Allemaal Amersfoorters. En ik zie hoe het nog steeds ongelijke kansen in stand houdt. Hoe mensen zich moeten verhouden tot oneerlijke aannames. En hoe wij Amersfoorters nog steeds dezelfde samenleving toch fundamenteel anders ervaren. Het ene kind kan moeiteloos en vanzelfsprekend alles uit het leven halen. En de ander moet altijd extra moeite doen om interpretaties over afkomst, naam of huidskleur ongedaan te krijgen. De pijn die slavernij heeft veroorzaakt is daarom niet een afgesloten hoofdstuk uit het verleden. Het vergt een diepte-investering in hoe wij samen verder moeten. Want het is pijn die nog dagelijks wordt gevoeld. In 2023 beloofde ik u dat een onderzoek zou worden gestart naar de rol van het stadsbestuur van Amersfoort en dienstbestuurders bij de handel van mensen uit het Afrikaanse continent of de ontmenselijking van onze zwarte medemens. Op dat moment wisten we al dat er in onze stad toen is bijgedragen en verdiend aan slavernij. En op dat moment wisten we ook dat we nog te weinig wisten. Het onderzoek, de sporen naar het koloniale slavernijverleden, wordt op 10 juli uitgebracht. Het zijn ruim 70 sporen, nagezocht door een onderzoeksteam. Het verhaal van de gestolen jongen Pieter is één van die sporen. Net als de verdiensten die bestuurders van onze stad hebben gehad met plantages, met handel, doordrenkt met slavernij. Met onmenselijk handelen, met het beroven van vrijheid uit naam van de economische winst. En de komende jaren zal er ongetwijfeld nog meer onderzoek, nog meer in beeld brengen. Het is een ongemakkelijk boekwerk. Het zijn ongemakkelijke conclusies. Want in de basis van al dit handelen waren er altijd mensen actief. Het waren altijd mensen die de pijn moesten voelen. En mensen die de pijn uitdeelden. Mensen aan beide kanten die nu ook nazaten. Mensen zoals u en ik. En de kennis van nu geeft ons de kans om de generatie te zijn die samen een nieuwe richting in wil slaan. We weten genoeg om te weten dat dit moet. En we willen samen verder. En we moeten samen verder. In 2023 heb ik u ook aangegeven dat excuses voor het Amersfoortse deel in het koloniale slavernijverleden voor de hand liggen. Excuses is wat ik u daarom aanbied. Namens het stadsbestuur van Amersfoort. Met volle wetenschap dat we nog een lange weg te gaan hebben. En dat de symboliek van enkel excuses er ons niet brengt. Excuses om de gemankeerde kennis in onze samenleving te repareren. Excuses die ons dwingen onder ogen te zien waar de onmenselijkheid ons gebracht heeft. Excuses voor de ongelijkheid die vandaag de dag nog steeds wordt ervaren. Excuses voor de pijn en ongelijkheid. Zodat kinderen na ons wel kunnen leven in een samenleving zonder racisme en discriminatie. En met een besef van de schade en de gevolgen van slavernij. Kennis is het breekijzer om het verleden open te breken. En elkaar ruimte en de vrijheid te bieden waar we allemaal hetzelfde van mogen genieten. Ik vraag u ons allemaal over dit kantelpunt te helpen. Dank voor uw aandacht.
1: Yum sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Tap mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak maar los maar e arki. A radio no no de. Walos maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.
7: Jarenlang zetten ze zich in.

0: Amersfoort mogelijk te maken en levend te houden. Serena Huerta, aan u het woord.
1: Ik ga een beetje er doorheen skippen. Maar er is één onderdeel waar ik jullie hulp bij nodig heb. Dus ik ga jullie vragen om daaraan mee te doen. Vandaag wil ik niet beginnen met het verleden. Vandaag wil ik beginnen met de toekomst. Want vandaag biedt Amersfoort excuses aan. Een historisch moment. Een moment waar generaties naar hebben uitgekeken. Maar ook een moment dat ons dwingt een nieuwe vraag te stellen. Niet, wat is er gebeurd? Die geschiedenis kennen we inmiddels steeds beter. Niet, wie had gelijk? Daarover zijn onderzoeken geschreven, archieven geopend en verhalen verteld. De vraag die voor ons ligt is veel belangrijker. Wie willen wij vanaf vandaag zijn? Want laten we eerlijk zijn, excuses veranderen het verleden niet. Ze brengen de mensen die stierven in de ruimen van slavenschepen niet terug. Ze herstellen geen families die uit elkaar werden geroepen. Ze vullen geen lege stambomen. Ze wissen eeuwen van uitbuiting niet uit. En ook de excuses voor wat mensen in de voormalig Nederlands-Indië is aangedaan, maken oorlog, geweld, ontheemding en verlies niet ongedaan. De geschiedenis van de West en de Oost is niet dezelfde. Dat moeten we dan ook niet willen beweren. Maar ze zijn wel delen, maar zij delen wel een pijnlijke overeenkomst. Beide laten zien wat er gebeurt wanneer macht, economisch gewin en een gevoel van superioriteit belangrijker wordt dan de waardigheid van de mensen. Dat is misschien wel de belangrijkste les van vandaag. Niet alleen wat er toen is misgegaan, maar vooral wat wij vanaf vandaag nooit meer mogen laten gebeuren. Want excuses gaan uiteindelijk niet alleen over het verleden. Ze laten vooral zien wie wij vandaag willen zijn. Geschiedenis laat zich niet herschrijven. Maar geschiedenis kan ons wel leren hoe wij de toekomst schrijven. Misschien is dat wel de werkelijke betekenis van vandaag. Niet dat er excuses zijn uitgesproken, waar wij heel erg de waarde van zien. Maar dat wij vanaf vandaag samen verantwoordelijk zijn voor wat er na de excuses gebeurt. 5 jaar geleden begonnen wij hier in Amersfoort aan een reis. Een reis waar niemand van wist waar die zou eindigen. We begonnen met een kleine groep mensen. Sommigen vroegen zich hardop af, wat heeft Amers eigenlijk met slavernij te maken? Het was een eerlijke vraag. En precies daarom moesten we beginnen. Niet met verwijten, niet met schuld, maar met verhalen. Want verhalen doen iets wat feiten alleen niet kunnen. Ze brengen geschiedenis terug naar menselijke maat. Want dit vind ik heel erg belangrijk stuk. Hè? Ik wil vragen aan de mensen hier aanwezig en degene die kan. Als jij hier bent met een afkomst die terug te herleiden is aan het koloniaal en slavernij van Nederland, ga alsjeblieft opstaan. Dat vraag ik aan mensen uit Nederlands-Indië. Dat vraag ik aan mensen uit Suriname. Dat vraag ik aan mensen uit Curaçao. Dat vraag ik aan mensen uit Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba, Zuid-Afrika. Nu wil ik jullie vragen, kijk eens om je heen. Dit is wat het Nederlands slavernij en koloniaal verleden teweeg heeft gebracht. Dit is waarom wij hier met z'n allen zijn. En dit is waarom wij hier, dit is de stad die wij delen. Dus laten wij met z'n allen samen in verbinding deze stad delen. En deze stad het voorbeeld maken van alle andere steden in Nederland. Zodat men ziet hoe het ook kan. En hoe het moet. Want we zijn al op weg.
2: Dat is de voorzitter van dat die Unicomité in Amersfoort.
3: Dankjewel, Serena. Wij naderen nu het meest bezinnende moment van deze herdenking. Ik verzoek u indien mogelijk te gaan staan. We nemen 2 minuten stilte in acht ter nagedachtenis aan alle die werden onmenselijk door het systeem van slavernij.

0: en koloniale onderdrukking. Niet alleen om hen te herinneren, maar ook om onszelf eraan te herinneren dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. De woorden zijn gesproken, de verhalen zijn gedeeld, namen zijn genoemd. Maar een herdenking eindigt niet wanneer de laatste spreker het podium verlaat. Ze leeft verder in wat we morgen doen. Daarom sluiten wij deze herdenking af met een spoken word van Reinier Vos. Gedurende de hele bijeenkomst was hij aanwezig als luisteraar en getuige. Wat hij zag, hoorde en voelde, brengt hij samen in een speciaal voor deze geschreven poëtische reflectie. Dames en heren, jongens en meisjes en alles daartussenin, Reinier Vos.
1: Goedenavond, mooie mensen. En een hele hoop opgeschreven. Ik hoop dat het er allemaal goed uitkomt. Het ding is dus dat ik een evenement bijwoon. Het poëtisch destilleer tot één shop van inzicht, ingeving. Noem het hoe je het wil noemen. Ik heb jullie hulp bij deze wel nodig. Want alle betrokkenheid. En ik zie dat jullie eigenlijk al één zijn. Dus ik wil die stem van Amersfoort wil ik trekken in dit stuk. Als jullie daar oké mee zijn. Zijn jullie daar oké mee?
2: Ja.
1: Als ik begin te zeggen alles, dan wil ik dat jullie met me mee zeggen. Alles is zoals het moet zijn. En niets is meer zoals het was. Ik ga het nog een keer zeggen. Alles is zoals het moet zijn. En niets is meer zoals het was. Na een lange reis kwam ik veilig aan. Ik arriveerde in de nieuwe stad. Bij de slagboom werd ik door een gigantische ziel opgewacht. Hij zei, kom binnen broeder, je wordt verwacht. Ik voelde me welkom. Ik werd binnengebracht. Tot in het hoofdkwartier van Stichting 30 juni Kitty Kortie Amersfoort, HQ. Alles in totale vrede. Alles in totale rust. Alles alleen in liefde, vrede en respect voor elkaar. Want alles is zoals het moet zijn. En niets is meer zoals het was. Atampu City. Stoelen, eten, drinken. Prapi, Pompeia, Calabas. Masragado. Meneer Sap zei, apresi zei in Portmi. Maar even naar Stredo Stree. Tamino Safrede. Mi sabi dat Yuna Fesiman. Maar de strijd wordt nu anders gestreden. Ons bloed is nu al veel te vermengd. Het is nu al te laat om elkaar in de ogen te kijken en elkaar niet meer te erkennen. We mogen leren van ons gezamenlijk verleden. Al zijn we soms geschokt of doen we het in onzag. Want alles is zoals het moet zijn.
2: En niet meer zoals het was.
1: Zoals ik welkom werd geheten, deed het me denken aan hoe anders het moet zijn geweest. Kan je het je voorstellen? Een lange tocht overleven, maar tegelijkertijd een leven tegemoet te gaan wat eigenlijk geen leven te noemen was. Ik zie kinderen van kinderen van kinderen van kinderen van hen die zoveel hebben moeten doorstaan. Maar met een trots opgeheven hoofd, luid zingend, bewegend door de straten van de oude binnenstad. Zingend in de lingua franca die de kolonisator ze gegeven had, ons gegeven had. Nadat ze alles was afgepakt. Alles behalve onze veerkracht. Onze ritmes. Onze rituelen. alles behalve onze kracht. We assimileerden de lingua franca. Zetten het om in onze ritmes. We maakten het onze kracht. Want alles is zoals het moet zijn.
2: En niets is meer zoals het was.
1: Amersfoort, dank jullie wel voor een prachtige dag. Ik hoop dat ik het kan doen.
3: Met de alasman B.J. Odi, Alphonse Willingen. En mijn hoop dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey. Want de one thing belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat kun abo eeuwig sting. Een kantakke overal. Nou, als man ook kantak. Hey, we stop you of zo. Een abo eeuwig zijn en dat belangrijk in een communicatie.
4: We krijgen de ruimte om even een kort interview te hebben met de burgemeester. En we zien dat de NOS hem gaat interviewen, dus ik neem het ook even op.
5: Ja, dat is helemaal goed. Kom erbij. U heeft de excuses aangeboden namens de stad Amersfoort. Hoe groot was die rol eigenlijk? Want daar is ook onderzoek naar gedaan, hè?
6: Ja, we hebben een paar jaar geleden gezegd, die excuses, we weten dat we die een keer gaan uitspreken. Maar dan is het ook van belang om de verhalen, de geschiedenis goed te analyseren. Wat is er in deze stad gebeurd? Is het stadsbestuur erbij betrokken? Hoe zijn stadsbestuurders erbij betrokken? Nou, dat onderzoek, dat is nu afgerond. Binnenkort wordt het boek gepresenteerd. En er zijn 71 zeg maar, lijnen uitgekomen. En dan zie je dat het veel verder was dan dat we het een paar jaar geleden dachten. En dat zit in handel, een kind van 6 jaar die hier opeens uit Latijns-Amerika is binnengebracht, gedoopt is bij een Amersfoortse familie is neergezet. Allerlei elementen komen dan naar voren en dat heeft tijd gekost. Maar ik denk dat dat goed is geweest om de tijd er ook voor te nemen en met elkaar zo te doorgronden.
5: En daarmee is de rol van Amersfoort duidelijker geworden, kan natuurlijk altijd nog duidelijker. Nou zijn er al excuses geweest, landelijk, maar ook bijvoorbeeld van Utrecht, Amsterdam, Vlissingen. Ja, toch even, niet oneerbiedig doen, maar wat is dan het nut eigenlijk van zeg maar, een stad die dan ook nog excuses aanbiedt, of aan elke gemeente?
6: Nou, toen ik daarnet op het podium dat uitsprak, toen keek ik de zaal aan. Toen keek ik ook de voorzitter van het comité van Amersfoort aan. En ik weet wat het haar doet, omdat zij jonge kinderen heeft. Wat het met haar kind doet, dat die 8 achtergronden er allemaal nog steeds zijn. En dus is het van groot belang dat de stad Amersfoort dat ook uitspreekt. En ja, dat is niet de eerste stad die het doet, maar het is wel van belang dat we dat als Amersfoort samen ook tegen elkaar uit durven spreken.
5: Ja. En wat gebeurt er dan verder na die excuses van nu?
6: Nee, dat is die toekomst bouwen van mijn kinderen en haar kinderen samen in deze stad. En dat is niet in een dag gedaan. Hè, want die eeuwen die achter ons liggen, die kunnen we niet zeg maar, vergeten. Maar we moeten wel opbouwen in die toekomst. En dat begint vandaag, dat is overmorgen. Gelijke kansen op school, gelijke kansen op de arbeidsmarkt, gelijke kansen, et cetera.
5: Ja, want dat zeggen critici soms wel eens. Hè? Er zijn excuses dan aangeboden, maar wat dan verder? Hoe voorkomt u nou dat het in Amersfoort hierbij blijft?
6: Nou ja, dat je ook realiseert bijvoorbeeld dat als op een basisschool een advies wordt gegeven onderwijs, dat je ook als leerkracht beseft wat voor keuzes je maakt als je een bepaald advies geeft. En kijk, mijn kinderen, die hoef je geen zorgen over te maken. Maar er zijn genoeg kinderen die vlakbij mij wonen, die niet die kans krijgen. Maar we kunnen wel met elkaar als samenleving het verschil maken voor de toekomst van die kinderen.
5: Dank u wel. Dus even kort mijn kracht. Ik kan maar een stukje gebruiken. Succes. Ja. Ja.
4: Dat was dus een kort interview van de NOS, ja. NPO met de burgemeester. Radio 1. Ja. Radio 1 met de burgemeester van Amersfoort. Dank dat u ook even voor mij te woord gestaan. Mijn naam is Ivan Lewin. Ik ben naast het feit dat ik een aantal activiteiten doe, ben ik ook radiomaker in Amsterdam. Mm-hmm. En ik maak dus een reportage van deze bijeenkomst. En u heeft excuses aangeboden, complimenten dat u dat hebt gedaan. Maar de mensen vragen zich natuurlijk af, is er hier ook een komma?
6: Altijd.
4: En hoe ziet die komma eruit?
6: Nou, die komma die staat er in dat beeld van de geschiedenis. Maar die komma staat op het heden. Die staat op vandaag. En die moet gevolgd worden van morgen, overmorgen. De toekomst van de jeugd, van kinderen, mijn kinderen, kinderen van waar mensen ook vandaan komen. Die die samen die stad verder opbouwen. Die samen de gelijke kansen kunnen invullen, kunnen grijpen. Dat is het van belang van vandaag.
4: Ja.
6: Die komma, dat is niet zeg maar een nutteloos leesteken.
4: Ja, want kijk, Amsterdam die heeft bijvoorbeeld onlangs route naar herstel, een document, een planning gemaakt voor de komende jaren. Wat ze gaan doen als het gaat om herstel. Komt Amersfoort ook met een dergelijk plan, route naar herstel?
6: Nou, ik heb geleerd bij dingen die in het verleden hebben gespeeld, om daar goed de tijd voor te nemen, ook nu het onderzoek is afgerond, om dan de volgende stappen uit te kunnen, samen uit te kunnen werken.
4: Ja.
6: En dat is niet in een dag bedacht, dat moeten we samen doen.
4: Ik hoor u zeggen samen, dat betekent dus dat u met de organisatie,
6: met het comité. Maar ook mensen die uit Curaçao komen, Suriname komen uit.
4: Oké, okay, dus er komt, als ik het goed heb, een besluit in de raad.
6: Ja, meneer, of het precies een besluit gaat worden, dat gaan we allemaal uitwerken. Maar wat ik eigenlijk van belang vind, dat een leerkracht op een basisschool beseft, ik maak mee het verschil voor de toekomst van kinderen. Kinderen met een achtergrond die niet de achtergrond van mijn kinderen zijn. Dat is van belang, want het papier is geduldig, maar het zal uiteindelijk ook moeten worden voortgezet in handelen. In inzicht, zoals ik het heb verwoord. Ik ben opgegroeid met een geschiedenisboekje, waar ik de afgelopen jaren heel wat hoofdstukken aan heb toegevoegd.
4: Heel veel mensen. Het is alsof het niet heeft bestaan, maar het komt nu wel een beeld van water.
6: Ja, absoluut.
4: Een laatste vraag. Want u staat nu hier, vandaag is 30 juni. En er komt binnenkort ook 10 juli een presentatie van een boek.
6: Van onderzoek.
4: Ja. En wat belangrijk is voor de mensen die in dit traject, met dit proces bezig zijn, is het vervolg. Nou, geeft u wel aan, het een en ander zal gaan gebeuren, maar er is nog steeds veel racisme en discriminatie in Nederland. En hoe zit het met de aanpak daarvan in Amersfoort?
6: Ook dat komt helaas voor in Amersfoort. En mijn oproep is dat we niet wegkijken, dat we het durven benoemen. En daarom zeg ik ook van, het is niet alleen maar in woorden, maar ook in keuzes die worden gemaakt. En dat is mijn verantwoordelijkheid om dat in die samenleving mee naar voren te brengen.
4: Nou, ik vind het heel dapper dat u dit initiatief hebt genomen om Amersfoort ook op de kaart neer te zetten.
6: Dank u wel.
4: In de route naar herstel zoals Amsterdam dat doet.
6: Dank u wel,
4: burgemeester. Dat was dus een kort gesprek met de burgemeester van Amersfoort. Nog een van uw namen.
6: Lucas Bolsjes.
4: Geweldig, dank u wel. Oké. Okay.
7: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam Zuidoost is dit Radio De Leon, de Woudreus.
4: Ik ga dus nu even praten met de gedeputeerde van de provincie Utrecht. Even voor de luisteraars van Radio De Leon, uw naam.
8: Rob van Meulenkom.
4: Rob, ik mag hier zeggen?
8: Jazeker.
4: Ja, jullie hebben ook een krans gelegd. Wat is de rol van de provincie als het gaat om het Nederlands slavernijverleden?
8: De provincie die heeft al een aantal jaren geleden excuses aangeboden. We hebben toen ook een onderzoek gedaan wat het politieke bestuur van de provincie Utrecht te maken had met slavernijverleden. Daar kwamen al eerste beelden uit dat die daadwerkelijk wel aanwezig waren. Zowel in de West als in de Oost.
4: Ja.
8: En dat was toen al reden genoeg dat we hebben gezegd, die linken zijn er. We hebben de mooie vecht, mooie landgoederen langs de vecht. Ik zeg altijd, waar kwam dat geld vandaan? Van die Amsterdamse kooplui die daar allemaal die grote panden hebben neergezet. Nee, maar we hebben een onderzoek gedaan. Dat onderzoek hebben we nu weer gedaan door de Universiteit Utrecht. En daar is echt naar voren gekomen dat wij... We hebben geen haven, dus wij hebben geen schepen gehad om naar de west of naar de oost te gaan. Maar we waren indirect gewoon betrokken bij de handel en al die activiteiten die uit voortvloeien uit de slavernijhandel en het verleden.
4: Ja, want daar zijn winsten gemaakt.
8: En onze grote opgave is, we zijn hier nou vandaag in Amersfoort. Wij willen dat de herdenking van de afschaffing van slavernijverleden en de viering... dat we dat provinciebreed invulling gaan geven. We hebben nu ook in onze begroting nu structureel geld vrijgemaakt. En we gaan nu plannen maken met al die lokale organisaties die er nu nog een beetje
4: zijn. Maar de hele provincie?
8: De hele provincie. Okay. En ik heb liever een paar hele mooie vieringen die we elk jaar hebben, dan iedere keer we denken van, hey, hier doen we het voor. Daar, dat is de achtergrond. En nu in Amersfoort ook. Hebben we ook iets meer van de regio. En ik hoop dat we dat echt nog verder vorm gaan geven in de hele provincie. Dit dan, is iets wat we niet mogen vergeten.
4: Dat is de herdenking en de viering.
8: Ja.
4: Maar er is ook een stukje doorwerking dat aangepakt moet worden. Hoe zit het daarmee? Want de nazaten hebben nog steeds te maken met de nasleep. Zeker. Hoe je het keert of draait. Men zegt het is 400 jaar geleden, het is 400 jaar geduurd. En die nasleep is er nog. Hoe zit het met dat beleid van de provincie?
8: Wij vertalen dat door. Wij werken ook samen met antidiscriminatie.nl, Utrecht. Wij hebben een beleid van inclusie. Dat iedereen er mee moet doen. Dus als wij beleid maken, dan hebben we gezegd van, voor wie doe je het nou eigenlijk?
4: Ja.
8: Wie heeft hier nou wat aan? Dus iedere keer weer nadenken dat iedereen mee kan doen. En dat je voor iedereen wat doet, maar ook qua beleid. En die antidiscriminatie, dat is denk ik een hele belangrijke. Want we zien ook dat het aantal meldingen, we denken allemaal, ja, dat was heel lang geleden, maar het aantal meldingen die mensen ervaren van antidiscriminatie en zo, die nemen toe. En daar maak ik me best wel zorgen om. Dus we hebben op dit moment hebben we als provincie Utrecht, met de stad Utrecht en de stad Amersfoort, als koplopers, even de handen ineen geslagen hoe we het gaan doen. Om voorbeelden te maken hoe andere gemeenten in onze provincie dat kunnen oppakken ook.
4: En doen jullie dat met de organisaties die hiermee te maken hebben, die de voorvechters van gaan voor rechtvaardigheid, gaan voor erkenning. Je hebt ook het 30 juni in jullie comité van Amersfoort, maar je hebt nog meer organisaties.
8: Die willen we dus meer met elkaar gaan verbinden.
4: Ja.
8: Dat ze iets meer met elkaar gaan samenwerken. En we willen eigenlijk ook wel dat het. We merken dat gemeenten, om hier aandacht aan te geven, vinden het heel ingewikkeld. Ze hebben bij gemeenten individueel meestal niet de mensen in huis om dit gevoelige vraagstuk, en dat is het vaak, hoe doe je dat nou? Hoe betrek je de gemeenschap erbij?
4: Zou u bereid willen zijn om bijvoorbeeld een delegatie te ontvangen, om samen met u na te denken van welke route eventueel, want u bent de baas van de hele provincie. En het zou goed zijn als u met die mensen in gesprek gaat. Ja. Ik ben zelf ook betrokken hoor, vandaar dat ik die vraag stel.
8: Ik vraag het even, maar heel concreet. We hebben in mei een bijeenkomst gehad op provinciehuis.
4: Ja?
8: Daar hebben we de gemeenschap uitgenodigd ook uit de hele provincie. En we hebben gezegd, dat kwam ook uit de gemeenschappen zelf, wij moeten meer samenwerken om samen dat plan te maken hoe we hier inhoud en vorm aan willen geven. Dus met de comité's, niet alleen in Amersfoort, Utrecht, ook in Stichtsevecht, ook in Zeist. Dat ligt nu nog voor ons.
4: Oké, er komt een plan.
8: Wij gaan als provincie niet zeggen, zo moet het. Wij hebben gezegd, we willen de mensen erbij halen om samen met hen dat plan te maken.
4: En de provincie is bereid middelen daarvoor beschikbaar te stellen?
8: We hebben nu jaarlijks op de begroting een bedrag vrijgemaakt.
4: Oké.
8: Okay. Ik zei dus een bedrag van 50.000 euro. Is misschien helemaal niet zoveel, maar daar beginnen we mee. En dan moeten we eerst een goed plan maken. En ik zeg het heel eerlijk, als er een goed plan is, en er is een beetje meer geld nodig, dan gaan we dat
4: doen. Oh, Nederland is rijk genoeg.
8: Maar ik zeg, je moet eerst samen even een goed plan maken hoe je dat gaat doen, met de gemeenschap.
4: Oké.
3: Okay. You sabi that no there, je arki Radio De Leon.
0: Ik nodig daarom Paula Martina, directeur van het herdenkingscomité slavernijverleden uit, voor zijn bijdrage. Paula Martina.
9: Beste aanwezigen, vandaag zijn wij getuigen van een historisch moment. Zojuist heeft burgemeester Bolsjes namens de gemeente Amersfoort excuses uitgesproken. Daarmee voegt Amersfoort zich bij de groeiende kring van gemeenten die de moed hebben om in de spiegel te kijken. Niet om te oordelen over individuen uit het verleden, maar om te erkennen dat ons collectieve verleden een schaduw draagt die we alleen samen kunnen verlichten. Dat is geen formaliteit. Dat is een daad van erkenning. Van het leed dat generaties lang is aangedaan en waarvan de doorwerking vandaag de dag nog voelbaar is. voelbaar is op de woningmarkt, in de zorg, in het onderwijs, in instituties als de Belastingdienst en de politie, in overheidsbeleid, in onszelf. Zaken die we niet langer kunnen en mogen reduceren tot ervaringen. Het zijn keiharde, pijnlijke feiten. En misschien vragen sommigen van jullie zich af, wat heeft Amersfoort eigenlijk met slavernij te maken? We hebben het net al gehoord. Maar een stad zonder haven, een stad zonder plantages, een stad midden in het land? Het antwoord ligt dus in het onderzoek wat onlangs is gepubliceerd. Dat maakt pijnlijk duidelijk dat Amersfoort geen buitenstaander was. De stad was direct verbonden met het vergaande systeem van ontmenselijking. Zo kochten in 1602 15 Amersfoorters aandelen in de VOC. Kooplieden, lakenlopers en zelfs predikanten investeerden in de onderneming waarvan de winsten kwamen uit dwangarbeid en mensenhandel. In 1623 vertrok Arend Jacobszoon, een geboren Amersfoortser, als eerste Nederlandse commandeur naar de kust van West-Afrika. Daar, aan de Goudkust, verschoof de focus van de WIC. Waar ze met de hand op de Bijbel eerst nog werden tegengehouden door een moreel kompas, won al snel de kapitalistische machtshonger. Met de transatlantische slavenhandel viel nou eenmaal meer te verdienen dan met textiel en goud. Jacobszoon speelde in deze overgangsfase een cruciale rol. Hij legde het fundament waarmee de WIC de markt in tot slaafgemaakte kon betreden. In 1636 werden de eerste tot slaafgemaakte vanuit Fort Elmina naar Brazilië verscheept. En dan is er de eerder genoemde Pierre Le Grand, ook geboren in Amersfoort. Hij woonde met zijn vrouw Willemtgen in de Utrechtse straat. Misschien bent u daar nog vandaag langsgekomen. Pierre nam deel aan de verovering van Curaçao en in Brazilië kocht hij tot slaafgemaakte mensen op. In de archieven staat de afrekening. 305 mensen werden verscheept vanuit Guinea en 249 bleven in leven. Achter deze cijfers staan de namen van de kopers en de opbrengsten genoteerd, alsof het ging om suiker. En dan was er ook nog het schip dat de naam Amersfoort droeg. Het voerde driehoeksroute tussen Afrika, Amerika en Europa. In het ruim van dat schip lag het vol tot met slaafgemaakte, opgestapeld als handelswaar. Voor mij is dat niet alleen geschiedenis, het is ook persoonlijk. Ik ben opgegroeid op Curaçao. En als ik nu hoor over Pierre Le Grand en zijn vroege tochten naar Curaçao, dan raakt mij dat. Dan voel ik weer hoe dichtbij deze geschiedenis eigenlijk is. Dan zie ik ook hoe de lijnen lopen tussen Amersfoort en het eiland waar ik opgroeide als kind. Ik liep er over dezelfde straten als waar mijn voorouders werden verhandeld, vernederd, vermoord, verkracht, vernietigd. Ik groeide op met de verhalen van mijn vader. Verhalen die ik nooit teruglas in de schoolboeken. Een verhaal dat hij me had kunnen vertellen is het verhaal van Pieter, de Indiaan, waar de burgemeester het net over had. Dit is geen losstaand feit. Dat is slechts één van de verhalen achter de aantallen. En er zijn er nog zoveel meer die we niet kennen, gewist uit onze gedeelde geschiedenis en collectieve geheugen, alsof het nooit heeft bestaan. Daarom is erkenning van dat verleden zo belangrijk. Niet om met de vinger te wijzen, maar om vooruit te komen. Als nazaten van tot slaafgemaakte, maar ook als witte Nederlanders, als Nederland zelf. Want ook wij hebben iets los te laten, de geruststellende, verheerlijkte versie van de geschiedenis die ons zo lang is verteld. Die daad is van grote waarde, omdat elke vorm van heling, zowel van het individu als van het collectief, vraagt om radicale eerlijkheid. Om moed en de bereidheid niet weg te kijken. Laten we daarom met onszelf en elkaar in gesprek blijven. Vanuit daar kunnen we grote stappen zetten. Uit naam van onze voorouders voor de generaties van morgen. Voor generaties waarbij je kleur niet bepaalt wat je kansen zijn. Dank u wel.
10: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there? Je arki Radio de Leon.
6: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voorverkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30. Orga Bos Mama.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound.

De León. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS Bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: VIP Gold en VIP Platinum. Voor VIP en kraampjes bel op 06-840-67885 of 0652-696322. Motorkarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op everbright.nl. Stampo Kukuru voor Edges Family Kitchen. Zondag 30 augustus, hard sommerboottocht. Instap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Tegen Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzuksanamelis Winkri, Dapper Yuka vindt alle Sandisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ya arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met... Go!

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasekomasters met Kolibri.

0: Nina Ana Agnes de Lesla, mi Archi Radio de León, Ala Freida, Jasona Becoisi, Enum Archi tu.
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen: als je mooi bent van buiten, win je alle ogen. Maar als je mooi bent van binnen, win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart: let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Tap mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak maar los maar je arki Radio nono de. Wat los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Welkom in jouw eigen wereld.
1: Feel the vibes.
2: Yum sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Tap mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misaptak wel los maar arki. Radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon. Het NCDR, Nationaal Congres tegen Discriminatie en Racisme. Ik neem u mee naar een bijeenkomst gehouden op donderdag 18 juni 2026. Hier volgt het eerste deel. In een samenleving die steeds sneller polariseert, groeit de vraag: wat is mijn rol? Grijp ik in of kijk ik weg? Beweging ontstaat pas wanneer iemand richting kiest. Precies daar. Op het snijvlak tussen woord en daad, van overtuiging en handelen, ontmoeten wij elkaar. Op donderdag 18 juni 2026 organiseerde de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, het NCDR, het vierde Nationaal Congres tegen Discriminatie en Racisme in Nieuwegein. Ivan Levin was aanwezig met twee petten, Radio de Leon en als voorzitter van de federatie Afro-Diaspora Netwerk. Er waren een aantal deelsessies over discriminatie, anti-zwart racisme, de staatscommissie tegen discriminatie en racisme, het koloniaal en slavernijverleden, institutioneel racisme, discriminatie in de jeugdbescherming en een open dialoog met Philomena Asset. Ik heb een keuze gemaakt. Eén, om bij natuurlijk het koloniaal en slavernijverleden aanwezig te zijn. Daar was onder andere mevrouw Dr. Berry Biekman, een van de gastsprekers, en Jessica de Breu. En ik was aanwezig bij de sessie Discriminatie in de jeugdbescherming. En daar wil ik u het een en ander over laten horen. Luistert u mee naar een impressie van de werkgroep Discriminatie en de Jeugdbescherming. En daar komen een aantal mensen aan het woord. En die mensen zijn: de discussie werd geleid door Iris Sportel, met wie ik aan het begin van dit programma een kort vraaggesprek heb. Luistert u mee, beste luisteraars.
3: Maar waar gaat deze sessie over? En wat doen jullie met de uitkomst?
4: Ja, wij houden vandaag een sessie over racisme in de jeugdzorg en in de jeugdbescherming. Dat doen we omdat we uit al verschillende onderzoeken weten, toch aanwijzingen hebben dat dat echt een probleem is. Horen we ook gewoon van mensen. Is ook eigenlijk heel logisch dat het een probleem is, want in het buitenland is daar veel meer onderzoek naar en die laat dat ook zien. En wij zijn natuurlijk als Nederland geen uitzondering. Waar het in Nederland echt nog aan schort, is gewoon een stevige aanpak. En wij hopen dat met deze sessie we toch wat meer mensen kunnen vinden, binden, die met ons hierop aan de slag willen. Want ja, je ziet toch dat er nog weinig draagvlak, vooral binnen jeugdzorginstellingen zelf, is. Het komt wel steeds meer, heb ik de indruk. Maar we willen het gesprek hier ook echt over normaliseren en niet alleen uiteindelijk blijven hangen in rek. Vandaag komen verschillende oplossingen ook in beeld, waarop we ook hopen dat mensen die gaan delen, dat de politiek die ook gaat delen, dat de NCDR misschien dat gaat.
5: Maar dat komt omdat dat het laatste jaar is dat die cijfers nog uitgesplitst worden naar gezinnen met een zonder migratieachtergrond, met een westerse migratieachtergrond en een niet-westerse migratieachtergrond. Dat is een heel problematische indeling. Maar omdat het vandaag over discriminatie en racisme gaat, wil ik die toch graag laten zien, want daar zit een verschil in. Dus dit zijn alle kinderen en jongeren onder de 18 in Nederland. Dus zo'n 72% daarvan heeft geen migratieachtergrond. Iets van 9% heeft een westerse migratieachtergrond en iets van 19% heeft wat ze een niet-westerse migratieachtergrond noemen. Dit zijn alle kinderen met een ondertoezichtstelling. Alle kinderen en jongeren. Daarvan zie je, 67% heeft geen migratieachtergrond, iets van 10% een westerse migratieachtergrond. En 23% een niet-westerse migratieachtergrond. Van die kleine groep zitten er dus meer met zo'n ondertoezichtstelling. Dit zijn de kinderen en jongeren met een voorlopig OTS. Dat is een spoedmaatregel. Dat gebeurt als er zich echt een noodsituatie voordoet en er per direct kinderen bij hun ouders weg moeten. En er, dan krijgen die een voorlopige uitspraak totdat er tijd is om dat bij de rechtbank op zitting te laten komen. Dat is dan een paar weken later. In die spoedgroep is nog maar iets meer dan de helft heeft geen migratieachtergrond. Zo'n 13% een westerse en 36% een niet-westerse migratieachtergrond. Die zijn hier dus oververtegenwoordigd. Er zitten er veel meer in die categorie. Daarbij zijn er nog wel verschillen tussen achtergronden, nationaliteiten. Want Turks-Nederlandse jongeren zitten hier, zijn juist minder vaak. Die zitten hier minder vaak in. Bijvoorbeeld, en bijvoorbeeld Antilliaans-Nederlandse kinderen en jongeren krijgen juist relatief vaker zo'n kinderbeschermingsmaatregel. Helaas hebben we dit niet voor uithuisplaatsingen. Dit zijn wel eigenlijk allemaal uithuisplaatsingen. Kijk ook even naar Isabel. Maar hier heeft een deel een uithuisplaatsing, een deel niet. Dus ik kan niet zien, zeggen hoe die verhoudingen daar zijn. Oké, nou. Dus er is sprake van een oververtegenwoordiger. Er zitten meer mensen met een migratieachtergrond in deze groep dan je zou verwachten op basis van wat er in de algemene bevolking is. Dat is een internationaal probleem. Dat probleem zien we niet alleen in Nederland. En in heel veel landen, in elk geval heel veel westerse landen, van andere landen weten, zijn die cijfers minder duidelijk, is er een oververtegenwoordiging van minderheidsgroepen. In Nederland zijn dat vooral dus mensen met een migratieachtergrond, of die niet-westerse migratieachtergrond. In de Verenigde Staten zijn dat zwarte Amerikanen. In landen met een groep oorspronkelijke inwoners, denk aan Canada, Australië, maar bijvoorbeeld ook Denemarken met oorspronkelijke bewoners van Groenland, zijn die vaak heel erg oververtegenwoordigd in dit soort jeugdbeschermingsmaatregelen. Er zit ook een hele vervelende koloniale geschiedenis achter. En hoe komt dat nou? En je ziet dat in internationaal onderzoek zijn er eigenlijk drie verklaringen. De eerste verklaring is dat gezinnen in een meer, of groepen in een meer marginale positie in de maatschappij, dus die minderheidsgroepen, dat die vaker problemen hebben die uiteindelijk leiden tot zo'n kinderbeschermingsmaatregel. En dat komt vooral door armoede. Want gezinnen die in armoede leven, armoede geeft heel veel stress. Financiële problemen geven stress. Stress is een risicofactor voor kindermishandeling. Het is ook een indirecte risicofactor, bijvoorbeeld omdat ouders onvoldoende geld hebben om voldoende eten voor hun kinderen te kopen, kleding, andere dingen die de kinderen nodig hebben. Maar het komt ook omdat in gezinnen die in armoede leven, als er problemen zijn in zo'n gezin, komt dat ook eerder naar voren. Het maakt uit of je in een kleine sociale huurwoning woont die heel gehoorig is, of in een grote villa ergens achteraf met een hoge heg eromheen. Het valt sneller op. Je komt met meer, als je in armoede leeft, met veel meer professionals in contact. Die allemaal ook zich met jouw gezin bemoeien en ook een melding bij Veilig Thuis kunnen doen, bijvoorbeeld. Dus daar zit ook een verschil in. Maar er zijn ook onderzoeken die laten zien, nou, niet alleen die omstandigheden, het ligt ook aan het jeugdzorgsysteem zelf. Bijvoorbeeld de vooroordelen, maar ook door allerlei regels en procedures in het nadeel werken van mensen uit minderheidsgroepen. En daardoor ontstaan er dus biases, ontstaan er verschillen. En de laatste verklaring is, nou, de hulpverlening sluit niet altijd goed aan. Die is ingericht op de meerderheid. Voor Nederland geldt dat voor het witte gezin zonder migratieachtergrond, met twee ouders, een vader, een moeder en een paar kinderen die allemaal bij elkaar wonen. Daar is dat systeem op ingericht en dat past niet bij iedereen, of dat past niet bij wat iedereen nodig heeft. Goed, dit komt dus uit internationaal onderzoek. Wat weten we nu over de Nederlandse situatie? We weten voor Nederland eigenlijk niet hoe dat in die hele keten werkt. Want we weten uit buitenlands onderzoek, dat stapelt zich op als er zo verschillen zich gaan voordoen, zit dat vaak op elk niveau een beetje. Je krijgt niet zomaar van de ene op de andere dag een kinderbeschermingsmaatregel. Dat begint vaak met of een hulpvraag of een melding. Dan moet er onderzoek gedaan worden. Er raken professionals betrokken. Er wordt uiteindelijk, het zijn een heleboel beslissingen. En als op elk van die beslissingen kan er dus verschil ontstaan. Of kan er discriminatie plaatsvinden. En dan krijg je dan een heleboel kleine verschillen. Uiteindelijk tot hele grote verschillen kunnen gaan leiden. In Nederland is dus niet die hele keten van beslissingen onderzocht. Dat is nog niet gedaan. Wat weten we nou wel uit Nederlands onderzoek? Armoede is ook in Nederland een risicofactor. En ook in Nederland zijn er echt grote verschillen tussen gezinnen met en zonder migratieachtergrond. En vooral gezinnen die dus uit de categorie niet-westerse migratieachtergrond komen. Bijvoorbeeld, dit zijn wat oudere cijfers, 2017. Toen waren er kinderen uit gezinnen zonder migratieachtergrond. Daarvan leefde zo'n 4% in armoede. Bij kinderen uit gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond was dat 23%. Er groeien dus veel meer kinderen op in armoede. Ook zijn eenoudergezinnen oververtegenwoordigd in kinderbeschermingsmaatregelen. En ook mijn eigen onderzoek laat zien dat financiële problemen echt wel een belangrijke rol daarbij kunnen spelen. Daarnaast is er dus een paar onderzoeken om te kijken of ook vooroordelen of bijvoorbeeld problemen of biases of institutioneel racisme in dat jeugdbeschermingssysteem echt een rol speelt. Dat is niet heel eenduidig. Er zijn een paar onderzoeken gedaan en die geven niet, sommige spreken elkaar tegen, geen heel duidelijk antwoord. Maar bijvoorbeeld één onderzoek wat is gedaan met behulp van casusbeschrijvingen bij hulpverleners laat bijvoorbeeld zien dat als je een situatie voor een gezin over een gezin opschrijft en je geeft dat gezin eerst een Nederlandse naam en laat hulpverleners dan een inschatting maken wat heeft dit gezin nodig en vervolgens geef je dat gezin, ik noem eens wat, een Arabische naam of, en dan zie je dat daar verschillen in zitten. Dus bij het Nederlandse gezin wordt dan sneller gedacht aan een verwijzing naar de GGZ, er is iets aan de hand, en bij een gezin met de Arabische naam wordt dan sneller gedacht, oh, hier is sprake van gedragsproblemen.
6: Mogen we tussendoor vragen stellen of heeft u dat liever niet?
5: Van mij wel, maar ik kijk even naar onze moderator.
7: Ja, we hebben wel ruimte voor één vraag. Dat kan wel. Ja.
6: Ja, maar één vraag. Als er zoveel duidelijk is, want we horen heel veel natuurlijk institutioneel racisme, we zien ook in de toeslagenaffaire, en dan begrijp ik niet, dit zijn cijfers van 2021, dat er nog steeds geen grootschalig onderzoek is verricht. Waar ligt dat aan?
5: Dat vind ik, dat is een hele goede vraag. Ik weet het eerlijk gezegd. Ik denk, er zijn een paar praktische obstakels. Wat het zo makkelijk maakt in een land als de Verenigde Staten om dit type onderzoek te doen, is dat er daar geregistreerd wordt op etniciteit of zelfs ras. Dat wordt op geregistreerd en dan kunnen al die datasets aan elkaar gekoppeld worden door onderzoekers. Niet helemaal dat specifieke type onderzoek, niet helemaal mijn expertise is hoe dat precies werkt, moet ik me schuldig blijven. Maar daar, ik denk dat het dan iets makkelijker is dan in Nederland, waar we dat heel bewust niet registreren, voor zover ik weet. Ja, niet meer. Het werd wel geregistreerd en die cijfers zijn er nog wel ergens. Die hebben natuurlijk bij die hele toeslagen registreren, voor zover ik weet. Ja,
6: niet meer.
5: Het werd wel geregistreerd en die cijfers zijn

0: zijn er wel instanties die zelf opdracht geven, toch een onderzoek. Maar het zijn alles maar ja, het stukje waar ze zelf over gaan. En geen groot van hoe zit die hele keten nou in elkaar. Even kijken, wat weten we nog over hulpverlening? Is dat gezinnen met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd bij wat we de lichtere vormen van jeugdhulp noemen. Dus die zijn, maken minder vaak gebruik van de jeugd-GGZ of vrijwillige opvoedondersteuning. Dus dat kan inderdaad een rol spelen. Maar goed, of dat echt zo is, dat weet ik dan weer niet zeker. Maar dat lijkt het wel op. En er is ook wel wat onderzoek dat laat zien dat veel hulpverlening toch uitgaat van een witte norm. Ook al ja, het werd in de vorige sessie wel opgewezen. Er zijn wel zeker wel veel initiatieven om hier iets aan te veranderen.
1: U luistert naar een speciale uitzending van Radio De Leon tijdens de conferentie van het NCDR, gehouden in Nieuwegein.
0: Maar er is natuurlijk niet alleen racisme en discriminatie in uitkomsten, in instituties, in grote verbanden. Maar mensen hebben ook natuurlijk individuele ervaringen met vervelende opmerkingen, met op een bepaalde manier behandeld worden. Nog los van tot welke uitkomsten dat dan allemaal leidt. En dit is een voorbeeld van iemand die dat soort ervaringen heeft. Ik zal haar Zahra noemen, dat is niet haar echte naam. En zij is geboren in Somalië. En als jong kind naar Nederland gekomen en vervolgens uit huis geplaatst. En wat er toen gebeurde is dat ze steeds werd aangesproken op je hebt een oorlogstraum. En ik zal even voorlezen wat ze daarover zegt. Ik kwam volgens de documentatie uit oorlogsgebied en ik had therapieën nodig en behandelingen. Ik was gewoon een kerngezonde tiener. En voor een tiener was het een klap om terecht te komen bij iemand die moest helpen en die eigenlijk stigmatiseerde. Jij hebt een trauma, jij komt uit een ander land en jij gaat maar hulp krijgen en hulp vragen. Het ging niet zo lekker thuis. De instanties begonnen ook aan mijn moeder te trekken van de opvoeding gaat niet goed. Jullie hebben allemaal oorlogstrauma's. Mijn moeder heeft net oorlog meegemaakt, die vrouw had nergens last van. Ik had een strenge thuissituatie waar wel fysiek geweld aan te pas kwam. Maar de focus lag daar niet op. De focus lag echt op mijn verleden. Toen ze eenmaal volwassen was, is ze zelf kinderen gekregen. En ook toen is jeugdbescherming weer betrokken geraakt bij haar gezin. Haar kinderen zijn uiteindelijk ook uit huis geplaatst. En toen werd eigenlijk als voorwaarde weer gesteld om die kinderen weer terug te krijgen. Van, jij moet behandeling voor je oorlogstrauma's. Dat oude dossier lag er nog. Terwijl zij zoiets had van, ja, ik heb wel trauma's. Die heb ik in die jeugdzorg opgelopen, niet in Somalië. En ze kreeg ook te maken met andere vooroordelen op basis van haar achtergrond. Bijvoorbeeld verbazing dat ze zo goed Nederlands sprak. En dat was voor haar heel pijnlijk, want doordat ze relatief jong uit huis geplaatst is, sprak ze haar eigen taal niet meer. Ze sprak ook alleen maar Nederlands en andere talen die ze later geleerd had. Maar juist dat er dan aangeboden wordt een tolk te regelen, terwijl ze die taal niet eens meer beheerst, was voor haar heel pijnlijk. Er zijn uit onderzoek wat er is, komen er naar voren een paar verschillende vormen van discriminatie zijn. Je hebt natuurlijk discriminatie van professionals naar cliënten, waar we het tot nu toe ook over gehad hebben. Maar er vindt ook discriminatie en racisme plaats tussen cliënten onderling. Of bijvoorbeeld homofobie. Mensen, jongeren die samen in een instelling verblijven, bijvoorbeeld. En ook medewerkers kunnen te maken krijgen met discriminatie door cliënten, door ouders of hun eigen collega's. Nog, om af te sluiten, voor onderzoek wat ik gedaan heb, naast gesprekken met ouders en familieleden, is ook gesprekken gehouden met professionals, rechters, advocaten. En daar kwam weer uit naar voren dat discriminatie en racisme, maar bijvoorbeeld ook religie of cultuur, hele moeilijk bespreekbare thema's zijn. Dus mensen hebben vaak wel allerlei ideeën over dit gezin doet dit, want ze hebben die in die achtergrond, of vanwege hun geloof, of vanwege wie ze zijn. Maar dat wordt heel zelden expliciet besproken. En ook niet getoetst of dat soort vooroordelen wel kloppen. En dan zag je soms ook wel dat sommige gezinnen die ik geïnterviewd heb, die zeiden ook van ja, het hebben ze dit en dit gedaan om rekening te houden met onze achtergrond. Maar dat willen wij helemaal niet. Of dat, dan werden er dus dingen ingezet die niet aansloot bij wat het gezin echt nodig had, omdat er daar eigenlijk geen gesprek over was gehouden.

0: En dan wil ik het hier nu graag bij laten. En dan ga ik door naar Hanneke voor de rest.
1: Om nog even terug te komen op de vraag, waarom wordt er nou een onderzoek gedaan? We hebben bijvoorbeeld met vanuit Movisie, waar ik werk, hebben we met de VU toen meegedaan met een onderzoeksvoorstel over bias bij professionals in de zorg breed. En MBO, degene die beslist over wetenschappelijk onderzoek, die zei ook van ja, volgens ons in Nederland is dat, speelt dat niet, die bias. Dus ja, daar hoeven we geen onderzoek naar te doen. Ja, dus dat is een hele hardnekkige... de Nederlandse of witte onschuld, zou ik het willen noemen. Ik ga mijn verhaaltje even inkorten, want we hebben echt fantastische panelleden. Dus daar wil ik meer aandacht aan besteden. En daarom wil ik... doe zelf dus veel onderzoek naar de vraag... wat werkt tegen discriminatie? Hoe voorkom je het nou? Onder andere in de scholing van professionals. Daar heb ik eerder naar gekeken. En ik heb hier een aantal opties op een rijtje staan. En ik ben ook benieuwd welke jullie denken dat goed werken. Eentje werkte niet zo goed. Ik ga ze even opnoemen. Stereotypen benoemen en uitleggen waarom deze niet kloppen. B, inleving en empathie ten aanzien van gediscrimineerde groepen om vooroordelen te verminderen. Dus onder de professionals. Dat eerste ook, hè, met de professionals dan die stereotypen benoemen en uitleggen dat ze niet kloppen. C is die professionals stimuleren om meer instrumenten te gebruiken, waardoor ze beter objectiever kunnen oordelen. Of is D, bewustwording van de eigen bias, ze leren deze onder de duim te houden. Bias bedoelen we vooroordelen en stereotypen mee. Of E is kennis over racisme en discriminatie. Dat gaan we even met handen opsteken doen hoor. Wie denkt bij A? Nou, dat weet ik niet of die wel goed is. Ja, zie je wel een aantal handen. Bij B, wie denkt, ik weet niet of dat wel een goed idee is. Eentje. Ja. C, misschien instrumenten inzetten. Wie denkt D, daar twijfel ik over. Eén twijfelaar, twee twijfel, een beetje twijfel. En E, kennis over racisme en discriminatie. En daar twijfelaars over. Nee, nou dat E is ook, laten we daar maar meteen beginnen. Dat is absoluut eentje om niet over te twijfelen, want het is natuurlijk superbelangrijk. De enige waar we echt duidelijk van kunnen zeggen, nou dat is een slecht idee, is A. De anderen zitten wel overal mitsen en maren bij. Ik ben ook benieuwd naar jullie mitsen en maren. Waarom dachten jullie bij A, degene die denkt niet aan een roze olifant, hè? Als iemand zegt, je moet er niet aan denken, dan blijven ze juist vaker hangen. Eigenlijk wil je stereotypen juist weer leggen. Dus dat is een bekende valkuil die ik wel ook tegenkom in trainingen. Waarvan we uit wetenschappelijke onderzoek weten dat die eigenlijk niet zo goed werkt. Dus iedere keer als je een stereotype ziet en je moet op de nee-knop drukken, dat was een bedoeling dat je daar minder stereotypen van kreeg. Maar toen bleek eigenlijk uit het onderzoek dat ze meer waren geworden. Want het blijft juist beter hangen. Nou, inleving en empathie is in principe een goede, want er zitten ook mitsjes en waartjes bij hoor. Maar als je je inleeft in iemand waar je vooroordelen over hebt, zeg maar, dan wordt dat beeld van jezelf, beeld van die ander, het gaat wat meer overlappen. En die ander wordt daar wat minder anders. Nou, je moet uiteraard, een valkuil is bijvoorbeeld dat je dan denkt, oh, ik weet precies hoe het voor jou is. Want dat weet je natuurlijk niet. Maar een stuk inleving en empathie, dat je meevoelt, dat je het erg vindt. En vooral dat gevoel van onrechtvaardigheid. Dat je denkt, oh, dat is erg wat iemand meemaakt. Bijvoorbeeld net als je die casus hoort en je denkt, oh, dat is erg. Nou, mocht je dat eerder nog niet hebben gehad, dat zal voor jullie niet het geval zijn. Maar dan kan dat toch een stukje je vooroordelen verminderen. Hè? Dus je minder negatieve oordelen.
2: Ja, maar dan kan je vooroordelen juist versterken.
1: Dat kan ook als het verkeerd gebeurt. Wanneer denk jij dat dat versterkt?
2: Ja, juist als je gaat inleven, ja, zie je het bevestigde beeld. Maar dan juist meer van hey, dit had ik gedacht. Je komt dan zoveel casussen tegen, dan ga je voor jezelf een rode draad herkennen.
1: Ja, precies. Maar dan is de vraag met inleven, bedoelen we eigenlijk dat je mee gaat leven, hè? Met iemand, eigenlijk naast iemand gaat staan. En wat je dan dus vaak ziet, is dat je dus eigenlijk niet vanaf een afstandje eigenlijk gaat oordelen van, oh ja, precies, jij bent zus of zo. Dat is denk ik terecht dat je dat zegt. Maar bij inleven bedoelen we echt dat je meevoelt, dat het binnenkomt en dat je denkt, oh, dat is erg dat iemand raakt. En dat moeten dan idealiter ook situaties van discriminatie zijn, hè? Dus als je mensen daaraan blootstelt, witte mensen bijvoorbeeld die nooit iets... Ja, die maken dat zelf niet mee als zij zich voor het eerst gaan inleven. In mensen van kleur bijvoorbeeld die racisme meemaken. Ja, dan is dat voor witte mensen een enorm leerzame ervaring vaak. En een idee is bijvoorbeeld via theater of boeken of films. Want anders moeten alle mensen van kleur iedere keer die ellende gaan. Ja, er zijn heel veel studies die dat laten zien. We hebben ook bij studies geobserveerd. Bijvoorbeeld in klassen die dat laten zien. Bijvoorbeeld we hadden een klas in Volendam was het geloof ik. Er waren heel negatief over vluchtelingen. Er komt een vluchteling vertellen voor de klas en die vertelt over hoe dat is en om te vluchten. En die leerlingen slaan om als een blad van een boom. Van, oh, maar wat erg, en hoe is het nou met je moeder, en hoe is het daarmee afgelopen? En die sfeer is helemaal gedraaid binnen één lesuur eigenlijk. Ik heb het ook gezien met homofobie, zie je dat ook, zeg maar. Het gevoel dat je echt denkt, oh, dat is erg wat jou raakt. Ja. Er zijn zeker mensen die zich weigeren om in te leggen.
3: Meestal ook niet van kan dat mensen weer zielig vonden.
1: Ja, die is heel belangrijk. Dit is ook een hele goede. Ja, ik heb geen tijd voor alle mitsen en maatjes, maar hij is een heel goed. Want het gaat niet over, ach gut, wat erg dat jij daar mee maakt. Maar oh, als ik dat mee zou maken, zou ik het ook erg vinden. Dus eigenlijk naast iemand gaan staan en niet inderdaad naar beneden kijken. Zeker. Instrumenten kunnen vreselijk werken als het verkeerde instrumenten zijn. Maar als je goede instrumenten hebben die jou helpen om jouw oordeel te verscherpen. Om eigenlijk even uit die onderbuikgevoelens te komen, dan kunnen ze helpen. Bewustwording van je eigen vooroordelen en stereotypen kan ook zeker helpen, althans als je daartoe gemotiveerd bent. We zien dat mensen die weinig motivatie hebben hier heel slecht in zijn. Doe je dan met een heel team, dan slepen mensen elkaar, dan kunnen mensen elkaar ook een stukje motiveren. Van, goh, dat vinden wij belangrijk. En straks in het panel komt ook iets aan de orde over leiders. Die kunnen dat natuurlijk ook stimuleren, dat medewerkers denken, hé, hier wil ik wat mee. Nou, en die kennis die hebben we al gehad. Nou, we kunnen hier echt nog 2 uur over vullen. Ik ga jullie ook... Overzicht is eigenlijk dat je aan de ene kant bias kan verminderen. Bijvoorbeeld door inleving en empathie. Dat vermindert die vooroordelen. Maar je kan ook leren om ze meer onder duim te houden. Want je krijgt ze bijna nooit allemaal weg. Dus het is ook goed om jezelf daarop te monitoren. En te leren om daar niet naar te handelen. Kennis en vaardigheden kun je vergroten. Bijvoorbeeld ook meer het cultuursensitief handelen. En je kan wat doen in de instrumenten, in het beleid, in de manier waarop de organisatie ook wordt aangestuurd. Want uiteindelijk moeten we ook voorkomen dat individuele jeugdzorgmedewerkers alleen denken van hier moet ik iets mee. Het is ook meer een organisatieding en eigenlijk een samenlevingsding. Maar je moet in ieder geval binnen die organisatie echt goed op de kaart staan. Nou, ik verwijs jullie even door. Kijk, ik wilde heel veel vertellen. Maar naar dit onderzoek wat we hebben gedaan. In opdracht toen van de Raad van de Kinderbescherming met Verwij Jonker en een bijrol van ons vanuit Movisie. Waarin ik onder andere heb gekeken dus naar van ja, wat weten we nou hoe we dit kunnen voorkomen. Ja, want er is heel veel nadruk terecht natuurlijk op onderzoek van nou, hoe speelt het. Maar eigenlijk zou het bizar zijn als het in Nederland niet speelt. Hè? Dan zouden we echt een uniek, bijzonder, apart land zijn. Dat verwacht ik niet met ons koloniale verleden, slavernijverleden. Is dat niet in de lijn der verwachtingen? Of als je kijkt bijvoorbeeld naar wat we wel weten over discriminatie op andere terreinen. Dus is mijn aanwezigheid, ga maar aan de slag met het voorkomen, verminderen. Want daar hebben we ook onze handen vol aan. We hebben een fantastisch panel. Dus we hebben 3 mensen. Ik begin even bij jou, Iwan. Ja, misschien kan jij je beste zelf voorstellen. Vanochtend deed ik dat en toen dacht ik, dan doe je nooit recht aan mensen.
4: Ja,
1: hij is bestuurder bij Omroep Zwart, bij allerlei organisaties. Er kwamen er vanochtend weer. Ja, maar dan ben ik ook bestuurder. Nou, ellenlang cv, voormalig algemeen directeur van de Raad van Kinderbescherming ook. Schrijver, een fantastisch boek geschreven over leiderschap. Spreker, eigenlijk doen we ook. Ik zal haar iets regelen dat ik hem een keer 2 uur gewoon alleen hem kan. Dit is alleen, dat kun je gewoon zo vullen, geen probleem. En vandaag in ons panel. Nou, iemand. En dan gaan we door naar Sabrina. Sabrina heeft heel veel ervaringskennis, is heel veel professionele kennis, loopt heel lang in de jeugdzorg rond. Als, onder andere bij de reclassering. En zij kan heel goed vertellen wat er aan de hand is als we het hebben over racisme, ongelijke behandeling in de jeugdzorg en hoe dat beter kan. Ik wil ook heel graag een hartelijk applaus.
5: U luistert naar een speciale uitzending van Radio de Leon tijdens de conferentie van het NCDR, gehouden in Nieuwegein.
1: En dan hebben we last but not least, dat is Isabella, zij is advocaat. Zij zit in die rechtszaken en staat de cliënten bij die dan te maken krijgen met bijvoorbeeld uithuisplaatsing onder toezichtstelling. En staat dan aan de kant van die cliënt en kan ook levendig vertellen over hoe dat er dan aan toe gaat in dat rechtszaak gebeuren. Dus ik ben heel blij dat zij hier is. Zij is ook voorzitter van de vereniging van, en dan moet ik het goed zeggen,
6: Nederlandse jeugdrechtadvocaten.
1: Oh, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Nederlandse jeugdrechtadvocaten. Ook een heel groot applaus. Nou, super. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. We hebben stellingen. Wij willen jullie eerst even laten als deelnemers, zeg maar, daarover oordelen. Ik ga daarvoor even naar de Mentimeter. Dan kunnen jullie, als het goed is, doet hij het zo. En dan zet ik hem zo open. Dan kunnen jullie de QR-code scannen.
4: In de praktijk zie ik regelmatig voorbeelden van racisme in de jeugdzorg. Dat is de stelling.
1: Ja, we hebben een hoop, weet ik niet. Nou, dat kan natuurlijk heel goed zijn, want als je niet in de jeugdzorg vaak terechtkomt, is dit natuurlijk een heel moeilijke vraag. Ik ben heel benieuwd. Ik ga eerst even naar ons panel. Sabrina, mag ik bij jou beginnen? Want jij werkt in de jeugdzorg. Hoe komt racisme aan de orde of zie jij dat binnen jouw werk? Kun jij daar iets over vertellen?
4: Ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Ik zal even bedenken. Want ik werk als jeugdreclasseerder. En dan heb je te maken met jongeren die een delict hebben gepleegd. En je ziet dan dat er best wel vaak jongeren van een niet-westerse achtergrond, dat die, zeker ook omdat dan andere problematiek er ook bij komt, soms heeft het te maken met armoede, heeft te maken met gezinsproblematiek. En dan heb je een opstapeling eigenlijk van problemen, waardoor zij net iets zwaarder worden beoordeeld of net in de zwaardere maatregelen terechtkomen dan jongeren met een niet-westerse achtergrond en ook die problematiek niet hebben, bijvoorbeeld geen armoedeprobleem. Dus eigenlijk wat zij soms tegen zich, wat eigenlijk tegen hun werkt, waar ze eigenlijk ook niets aan kunnen doen, daar zijn zij ook slachtoffer van, heeft wel direct effect in de jeugdstrafrechtketen voor hun, in negatief perspectief. Ja.
1: En is het ook een onderwerp op de werkvloer, zeg maar, waarover gesproken wordt? Of?
4: Ja, er is volgens mij 2 dagen geleden een rapport uitgekomen, zoiets die daar wat over zegt. En dan is het, op de werkvloer heb ik daar geen gesprek over zien voeren, maar ik vind het interessant, dus ik ga het gesprek dan met een directe collega aan. Maar hij is nog niet breed, hij is ook niet breed intern gedeeld of iets, dus ik hoop dat dat nog wel gebeurt. Maar dat is iets, ik heb het idee dat racisme als zodanig nog niet als probleem omarmd wordt. Mm. En dat is denk ik het onderliggende van, hebben wij met elkaar besloten, eigenlijk heeft het onderzoek heel mooi aan, dat je zou kunnen denken, dat is echt wel een probleem. Maar als heel veel mensen eigenlijk dat nog niet onderkennen als probleem, dan wordt er ook niet de noodzaak gevoeld om daarvoor een oplossing te bedenken. Want het is zogenaamd geen probleem. Ja. En dat maakt dat dan dit als probleem niet wordt besproken, niet wordt onderkend, niet wordt aangepakt. En op het moment dat het wel wordt benoemd, wordt het tot een individu gereduceerd. Ja. Dus we weten allemaal, racisme komt voor. Rotterdam heeft een heel racistisch politiekorps. Dat hebben we allemaal kunnen zien. En toch, als iemand individueel zegt, ik voel mij racistisch bejegend, dan is het van diegene zelf. En wat heb jij gedaan? Of wat is? En dan is de context van, we weten dat, we hebben eerder gehoord dat dit politiekorps racistische dingen heeft gedaan, dat wordt dan niet meer erbij gehaald. Dus het blijft dan van diegene zelf en niet als collectief probleem opgepakt. Dat is mijn ervaring.
7: Mag ik even iets over dat onderzoek voorlezen? Ja. Ik was verbogen daarover.
4: Ja.
7: Kijken naar het volledig pakket aan sancties kan dit resulteren in substantiële verschillen in strafhoogte, maar migratieachtergrond heeft bij strafrechtelijke uitkomsten minder invloed dan sociaal-economische kenmerken. En de vraag is, wordt er intersectioneel gekeken?
1: Exact.
7: Of sociaal-economische achtergrond ook vanwege het institutioneel racisme een rol speelt of niet? Dat is in dit onderzoek niet expliciet meegenomen.
4: Nee. Maar dus heel veel van ons weten wel dat daar ook een connectie ligt. Dus, en als je alleen deze zin leest, kun je daarmee schermen van, de uitkomst is dit. En daar zou je mee kunnen schermen. Terwijl, er zitten, ik denk, hele knappe koppen in deze zaal, die eigenlijk ook wel kunnen bedenken dat het een niet losstaat van het ander. Dus dat is een beetje jammer.
1: Maar meteen, een goed punt, als het onderzocht wordt, dan wordt het vaak niet intersectioneel bekeken, waardoor we eigenlijk een plaatje missen. Hè?
4: Ja.
1: Dankjewel voor deze opmerking.
8: Ja, dankjewel.
1: Ja, gaan we naar Isabella? Ja,
9: het gaat over in de praktijk en dan ik. En of er dan voorbeelden zijn. Als ik in de praktijk werk, kom ik voorbeelden tegen.
8: voorbeelden die worden genoemd. Hè, dus door de cliënten zelf, door ik sta ook jeugdigen bij, we staan ouders bij. Die in aanraking komen met jeugdzorg. Maar ook die jongeren die in aanraking komen met het strafrecht, het strafsysteem, politie, OM. Dus ja, dan hoor je het terug. Dus dat is de manier waarop je dat verneemt. Hè. Dus je hoort het terug, je ziet het dan niet terug. Hè. Je hoort het over bejegening in gesprekken. Maar ja, je hoort het ook van jongeren die in instellingen zitten, hoe ze worden benaderd en behandeld. En ja, hoe ze ervaren dat toch met andere jongeren die daar zitten, dat dan anders is. Dus dat zijn wel dingen die we terug horen, laat ik maar zeggen. Dan is het echt even vanuit de praktijk. Hè, van oké, wat hebben we dan? Want ik heb daar zelf geen dossieronderzoek meer gedaan bij ons in de praktijk. Dat zijn dingen die we merken. Ik merk het zelf soms ook als ik rapporten zie. Als ik rapporten terugkrijg, ook van de Raad voor de Kinderbescherming. Hè, dat er toch stukken in staan waar dingen benoemd worden van je denkt, ja, wat is nou hier eigenlijk de relevantie van? Waarom wordt het benoemd? Waarom wordt er gezomen? En ze zijn veel verhuisd. Wow. Hè, is het dan, het wordt al soort aan elkaar geconcludeerd.
1: Ja.
8: Dus die dingen komen wel tegen. En ja, ook wat al als voorbeeld ook door Iris werd gezegd, hè, dat vanuit de jongeren dat er dus wordt gevraagd van ja, heb je een tolk nodig? Nou, er is nog geen woord gewisseld. Laten we eerst eens even kijken of iemand gewoon antwoordt in het Nederlands. Hè? Dus dat is heel gek als je dat allemaal ziet en tegenkomt.
1: Is dat dan ook de rechter die dat soort dingen bijvoorbeeld... hoor je daar ook wel eens
8: uitspraken? Nou, het gebeurt ook. Het is mij wel zo overkomen, ook in de rechtszaal. Ja, inderdaad, dat er werd gezegd van komt u tolk nog? En... dat iemand zegt, nou, ik kom gewoon uit Amsterdam en ik plaat en die antwoordt dan ook gewoon in plat Amsterdams. Nee, ik heb geen tolk nodig. Hè? En dan zegt een rechter van, oh ja, sorry, ja, mensen zoals u, ja, die komen wel vaak met een tolk, vandaar dat ik die vraag stelde. Ja, dan denk je wel, oei, ja, gaat nu wel echt fout.
1: Ja.
8: Dus dan kan je zo verplaatsen in iemand van, nou, ik denk niet dat die partij daar nu heel relaxed zit, hè?
1: Ja.
8: Op dat moment. Dus maar
10: heeft je ook wel eens het gevoel, ook bij een uitspraak, want je hoort uiteindelijk ook wat er is uitgesproken, of je dan ook het gevoel hebt van, nou, volgens mij even afkomst of welke grond dan ook hier een rol in gespeeld. Ik vind dat zo.
8: Ik kan daar de vinger niet achter krijgen natuurlijk. En, maar wat ik zelf van mensen terughoor, is dat ze dat zo wel hebben beleefd. En dat is natuurlijk ook nog een heel belangrijk punt. Daar komen we later ook op met professionaliseren. Kijk, hoe ik iets beleef, kan anders zijn dan hoe de ander het beleeft. En in hoeverre kan ik me inleven in een situatie? En dat gaf jij natuurlijk ook al aan. Dus ik praat nu met name van wat ik terughoor en wat ik dan zelf heb gezien. Dus omdat je het ook hebt over de praktijk.
5: Tot zover het eerste deel.
11: Hi, I'm Claude Woods.
12: Hi, I'm Tim Owens.
13: Hi, I'm Devere Duckett.
14: And we're the Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, here with Radio De Leon.
15: Keep loving, keep grooving, stay together. The power of love can change the world.

met alasmo biji odi Alphonse Willingen en mi hoop taki wetan archi Radio De Leon. Luisteraars, stonchi a Radio Odisi wanna one things belangrijk sani so afanodu tak da kun abu eis ting un kan take overal no one's man kan tak hey we stop you of so un abu eis sani en dat belangrijk in a communicatie.

Botro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top. En Franklin Exdon is going home.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunningen intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van €100.000 verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt nog rapper worden, rappers voor

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigen. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen worden een paar plaatsen langzaam gereden. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Utrecht-Leidse Rijn. 10 minuutjes op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Kwartiertje vertraging op de A27. Als je vanuit Utrecht naar Almere rijdt, kom je in 7 kilometer file bij Huizen. En 10 minuten vertraging op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn bij Loenersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo goed?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 30 kilometer file in onze regio. Het is niet zo druk als in de rest van het land. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, 10 minuten vertraging bij Zoeterwoude Rijndijk. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Den Oever bij Wieringerwerf na een ongeluk. Vertraging is daar een kwartier, maar je moet dus omrijden. A27 Utrecht-Almere, 20 minuten vertraging tussen Bilthoven en Eemnes in de vorm van 7 kilometer file. En op de N415 Hilversum-Baren bij Baren, 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Als ik het vergelijk met de rest van het land, een rustige spits in Noord-Holland. Her en daar heb je wel wat vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam, 10 minuutjes bij Maarsen. 20 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Almere, bij Eemnes, 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N201, Hilversum uit Hoorn, bij Loenersloot. 10 minuten vertraging op de N207, vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn, bij Alfred Nieuwveen. En ook 10 minuten vertraging als je kiest voor de N230. Vanuit Utrecht naar Maarsen staat bij Maarseveen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
1: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
0: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. Haar kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer, vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaar winnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 zes mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Ja, wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Oh, ja. Ja, was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
8: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light. Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam, hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Oeh.

stond onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

Ben claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer, vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tussen 12 en 2.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Met moeite, weet je. Maar het is je retour. Oké. Dat is een combinatie. Wat je aan het doen. Ja toch?

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. De school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

0: Netzstation von der Unbekannt, dort bekannt Markingen.
1: Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij Mart. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam.
0: Onbekend tot de bekendmakingen.
1: Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. Mart, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dames en heren, geachte Stonvoetu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Martluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

0: 6 maart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stomvoetoe, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledere heer Max Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. Maximiliaan Ignatius Sordam, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijke cadeau schenken. Hierbij doen wij aan u als trouwe Martluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Maat. Grand Annie.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump.